0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

courage.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel één

verhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben

verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Morgen, het is vandaag zondag 24 mei. Het is vandaag Pinksteren. Mijn naam is Aad Withaar en ik mag deze uitzending van morgen verzorgen. Ja, we herdenken met Pinksteren en vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En in veel kerken zal uit Handelingen 2 worden gelezen. Dat gaat ook in de Ichterskerk gebeuren. En dat is de kerk waarvan wij uit vanmorgen de ochtenddienst gaan uitzenden. De dienst die begint om 9:30 en straks vertel ik meer over de liturgie. Ook in de liederen die ik heb uitgezocht zal de uitstorting van de Heilige Geest te horen zijn. Ja, meestal begin ik met het nummer 10.000 redenen. Ja, net zoals Dries en ook andere collega's dat vaak doen. Maar vandaag beginnen we met wat anders. Kom, o Heilige Geest.

10.000 redenen. Ja, we begonnen met de zon komt op. Ja, vanmorgen om even na 5 uur werd ik wakker. En ik zag langs de gordijn al een stukje licht worden. Ik denk, ik ga eens even kijken. En ja, ik keek naar buiten. Ja, het daagde in het oosten, kan je wel zeggen. En ik had verwacht, we krijgen een mooie stralende zonnige dag. Alleen het was op dat moment nog zo mistig. Je kon denk ik nog geen 50 meter naar ver kijken. Maar ja, de zon die heeft de mist weer verdreven. En we kunnen genieten van een mooie dag. Ik zie bij de studio ook allemaal mensen langs fietsen. Gewoon in een overhemdje, in een jurkje. Gewoon op de fiets naar de kerk. Nou, misschien nu nog wel. Het is een graad of 17 denk ik nu. Misschien dat het in de kerk nog wel wat kouder is hoor. Want die is natuurlijk nog niet helemaal opgewarmd. Straks ga ik een lied draaien van Joke Buijs. Stromen van zegen. Maar nu eerst een lied voor de kinderen. Dat doet collega Dries ook altijd op de zondagen dat hij aan de beurt is. En ik heb er eentje. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan moet het wel lukken dan, hè? Dan gaat hij nu starten. Nou, dan moet je uit een andere computer starten. Hè? Daar ben ik niet zo handig in, hoor. Nou, dan komt hij toch. Lees je Bijbel, bid elke dag.

gebroken buis en stromen van zegen. Ja, de dienst die komt vanmorgen, die we uitzenden, komt vanuit de Ichterskerk. Dat is hier vlak om de hoek bij de kerk, op de hoek met de Vrijheidsstraat. De voorganger is dominee E.P. van der Veen en dat is de interim predikant. Al een enige tijd nadat dominee Marco Schut is weggegaan hier. De liturgie voor vanmorgen. We beginnen met het lied voor de dienst, lied 672, versen 2 en 7. Na welkom en mededeling, stil gebed, aanvangstwoord en groet, het gebed om de Heilige Geest. Kinderlied 683, versen 1, 3 en 4. En daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. We lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot 8, 14 en 37 tot 39. Zingen lied 687, de versen 1 en 3. Daarna de overdenking, wat moeten wij doen? De kinderen komen uit de kerkdienst, uit de nevendienst terug en er wordt gezongen lied 422, 1, 2 en 3. En daarna doen Ronald Heida en Danielle Heida Jansen belijdenis. Zegenbeden, zingen lied 841, vers 1 en 2. Daarna is er een bevestiging van ambtsdragers Janneke Wijnen van Kolthoorn en Jaroom Draaisma. Daarna wordt gezongen lied 834, versen 1 en 2. Na de gebeden, de collectedoelen, wordt gezongen lied 1005, vers 5. Na de zegenbeden zingen we lied 425. De kerkdienst begint om 9:30. Predikant dus dominee E.P. van der Veen uit Oldemark. En de organist is Johan Hoek.

samen in de naam van Jezus. Ja, of je nou met 60.000 man ergens op een veld in de polder zit, of met een paar honderd man in de kerk, of gewoon alleen bij de radio zit. Net zoals ik ook alleen in de studio zit, we mogen gaan luisteren naar naar een mooie kerkdienst. Dominee is dominee E.P. van der Veen uit Oldenmark. We beginnen zometeen met het lied voor de dienst, lied 672.

Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is René Waterham. Namens de kerkraad mag ik u op deze Pinkstermorgen van harte welkom heten in de Ichterskerk. Ook een hartelijke groet aan de mensen thuis die deze dienst met ons meevieren, nu of op een later moment. Ook een hartelijke welkom voor u die hier als gast bent aangesloten. Vandaag gaat dominee Evert van der Veen, onze eigen interimpredikant, voor. Vandaag is een bijzondere viering waarin twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof willen doen en waarin wij twee nieuwe ambtsdragers mogen gaan bevestigen. In het kader van ons samen kerk zijn heb ik de volgende mededelingen. Na onze viering is er gelegenheid kaarten van de landelijke actie Gebruik je stem te schrijven. Meer over deze actie, Laat ze blijven, kunt u lezen in de zondagsbrief. Als diaconie gaan wij de geschreven kaartjes zelf afleveren bij de Open Hofkerk in Kampen. Kijkt u ook naar de oproep voor lectoren en bezorgers voor de zondagsbrief? Leuk nieuws om te melden is dat onze tienerclub barbecue doorgaat. Er zijn al meer dan 10 aanmeldingen. Dan richten wij ons nu op de dienst en zingen als intoslied lied 675 het eerste vers. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.

Goedemorgen, gemeente, hier in de kerk en u die thuis nu of later met ons verbonden bent. In een ogenblik van stilte stellen we ons open voor de aanwezigheid van God en zijn geest.

Vandaag, op de 50ste dag na Pasen, mogen wij verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Vandaag het Pinksterfeest, de komst van de Geest, het begin van de christelijke gemeenschap, eerst in Jeruzalem en ook daarna in heel de wereld. Bidden wij of God met ons wil zijn en ook ons vandaag wil aanraken en inspireren. Laten wij samen bidden om de Heilige Geest. Geest van hierboven, kom ook beneden en leer ons geloven, hopen en liefhebben. Geef ons daartoe de kracht, de inspiratie, het vertrouwen, de moed en soms ook het geduld. Kom God in ons midden, zie ons zoals we hier vanmorgen bij elkaar gekomen zijn op deze bijzondere zondag, die vandaag ook extra bijzonder mag zijn, omdat er mensen ja willen zeggen tegen u, omdat anderen ook hun schouders ermee onder willen zetten. Kom God in ons midden en breng ons bij u en verenig ons met elkaar, verbonden met hen die overal in de wereld vandaag samenkomen in uw naam, om te zingen, te bidden, te luisteren en bij elkaar te zijn. God, zo vragen wij, wees aanwezig hier in deze kerk en in onze harten. Dat vragen wij u en mogen wij u vragen in Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar hun eigen dienst toe gaan, en ik zie daar ook al een heel rijtje kinderen zitten, zingen wij samen met hen lied 683, de versen 1, 3 en 4. En we zingen over mensen die in vuur en vlam staan. En ja, dat is natuurlijk niet letterlijk, maar het betekent dat die mensen enthousiast zijn. En enthousiast betekent ook letterlijk vervuld zijn van God, vervuld zijn van zijn geest. Zingen wij dat lied en mogen de kinderen aansluitend naar hun eigen dienst toe gaan.

0: fijne dienst gewenst en we zien jullie hier straks graag weer terug. En we zongen over de wonderen om ons heen. En misschien dat een enkeling van u dacht, ja, dat klinkt wel heel mooi, maar wonderen gebeuren die vandaag de dag nog wel. Ja, het is me denk ik net hoe je naar de dingen kijkt en hoe je de dingen beleeft. Maar ook vandaag in deze dienst zou je kunnen zeggen, ja, gebeuren toch ook wel wonderen. Wonderen als je zegt van dingen die bijzonder zijn, die opvallen en die ook ja, goed doen en inspireren. Want dat in deze tijd twee mensen belijdenis van hun geloof willen doen en daar een hele weg in het afgelopen seizoen voor hebben afgelegd, dat mag je toch wel een wonder noemen, waarin je Gods geest kunt merken. En dat andere mensen zeggen van, ja, ik ben bereid om ook mee verantwoordelijkheid te dragen. Ik treed toe tot de kerkraad. Ook daar mag je blij om zijn. Ook dat is iets wat bijzonder is. Dus dat zijn toch, denk ik, wel kleine wonderen waar we God voor mogen danken. We gaan nu lezen uit de Bijbel. Ik geef graag het woord aan de lector of lectrice. Lector. En aansluitend zingen wij van lied 687 de versen 1 en 3.
1: Ik lees u Handelingen 2, vers 1 tot en met 8, vers 14 en vers 37 tot 39. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag, die het huis waar ze zich bevonden geheel vulden. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, drommen ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat ieder van hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allen Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allen in onze moedertaal horen? Daarop trad Petrus naar voren. Samen met de 11 andere apostelen verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze te harte. Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen.

Na de overdenking zingen wij van lied 422, alle drie de versen, dat de woorden van God vrucht mogen dragen en dat Gods kracht ook in ons mag zijn. Ik wil met u stilstaan bij het gelezen gedeelte uit Handelingen en dan vooral stilstaan bij de vraag die de mensen aan Petrus stellen: wat moeten wij doen? Gemeente van Jezus Christus, als je het verhaal zo hoort, en de meesten van u horen dat natuurlijk niet voor het eerst, maar toch, als je dat dan weer zo opnieuw leest, dan kan ik mij voorstellen dat je denkt, ja, dat is allemaal wel mooi, maar ook wel wat ongrijpbaar. Het staat wat ver van ons af. Het zijn wat opmerkelijke dingen. Een windvlaag in het huis en vurige tongen op mensen. Mensen die in vervoering raken en in vreemde talen spreken, ook nog op luide toon. Logisch dat daardoor op straat verwarring ontstaat. En dat laatste, dat is denk ik op een hele andere manier toch wel weer herkenbaar. Ook in onze tijd is er, om het zo maar te zeggen, regelmatig sprake van verwarring op straat. En dan is het woord verwarring soms nog heel erg mild uitgedrukt. Er gebeurt iets. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt dat verhaal van toen nu dichter bij ons? Petrus houdt een toespraak, die hebben we niet gelezen, maar als u het naleest, dan ontdekt u, het is een soort preek, zou je kunnen zeggen, waarin hij uitlegt wat er gebeurt. En dan is het denk ik vooral de reactie van de mensen op dat verhaal van Petrus, wat het voor ons dichterbij brengt. Want hoe reageren de mensen op die toespraak van Petrus? Niet met applaus. Dat klinkt natuurlijk wel heel mooi en dat is ook wel heel feestelijk. Maar het is ook zo om te zeggen, met dat applaus heb je het als aanhoorder, als toehoorder, heb je het dan ook weer gehad. Applaus is in zekere zin vrijblijvend. Want daarna, dan heb je zoiets van, nou, dat hebben we dan ook weer met elkaar beleefd. Het was mooi en goed en zo. En dat was het dan. Hier gebeurt iets anders. Na die toespraak van Petrus, daar op het Pinksterfeest, komen de mensen direct met een vraag. Wat moeten wij doen? En in die vraag krijgt de toespraak van Petrus, krijgt wat er in dat huis daar van de leerlingen gebeurde, krijgt een vervolg. Het maakt iets. Nou, het maakt veel los. Wat moeten wij doen? Alleen al in die vraag zie je dat de geest in mensen werkt. Dat de geest iets oproept. Een appel doet. En ook mensen, ja, nieuwsgierig maakt, maar ook mensen in beweging zet. Wat moeten wij doen? Een goede vraag. Een vraag waarvan blijkt, je denkt over de dingen na. En dat is altijd goed om te doen. En ook een vraag die actie aangeeft. Zeg het maar. Wij willen graag de handen uit de mouwen steken. Wij willen graag de schouders eronder zetten. Op ons kun je rekenen. Zeg maar wat wij moeten doen. En dan komt Petrus met zijn antwoord. Bekering, doop en vergeving. Dat was toen belangrijk. Dat was toen een daad van ik sluit mij aan, ik doe mee. Ik ben overtuigd van de geest van God. En de vraag is, wat moeten wij vandaag doen?
Hoe passen wij dit oude verhaal vandaag toe? Wij zoeken vandaag, denk ik, naar andere antwoorden die passen bij de situatie van vandaag. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u misschien een beetje struikelen over dat woordje moeten. Wat moeten wij doen? Dat ligt ons vandaag de dag niet zo heel goed meer, denk ik. Maar het is goed om te weten wat de Bijbel bedoelt met dat woord moeten. Dat is niet een gebod wat je wordt opgedragen, dat een ander jou allerlei dingen oplegt. Maar het moeten is een uitdrukking van je eigen motivatie, ergens van overtuigd zijn. Zeg maar dat mensen zich innerlijk geroepen voelen en dat het moeten is vanuit je hart. Zoals we dat straks ook zullen zien bij 4 mensen in deze dienst. Het moeten is een teken dat de Geest van God mensen raakt en mensen in beweging zet. En dat daar dat moeten uit voortkomt. Toen, bekering, doop en vergeving. Maar de tijden zijn veranderd, mensen zijn veranderd. Zulke eenduidige antwoorden zijn er vandaag de dag niet altijd. Het is aan ons, denk ik, de opdracht om zelf ook te zoeken naar antwoorden op de vragen en de noden en de uitdagingen van vandaag. Om daar op in te gaan. Om vooral met uiteindelijk het goede te doen. Het goede dat God en mensen met elkaar verbindt. En dan kun je dat moeten misschien ook wel anders omschrijven. Als kunnen. Als willen. Als mogen. En als verlangen. En dan is de vraag, wat kunnen wij? En nog dichterbij, en heel persoonlijk, wat kan ik? Wat is onze actuele situatie? Hoe ziet mijn leven eruit? Welke mogelijkheden zijn er? En ook welke onmogelijkheden? Maar ook, wat zijn onze talenten? Wat zijn mijn talenten die ik zou kunnen inzetten voor God en zijn kerk en de wereld die God in Jezus lief heeft? Kunnen, maar ook willen. Wat willen wij vandaag de dag? En, om het dan ook maar weer even op jezelf te betrekken, wat wil ik? Wat is onze motivatie en wat is mijn beweegreden? Wat is mijn geloof van waaruit ik vandaag ja zeg tegen de Heer, te midden van andere mensen? Wat is mijn inzet als ambtsdrager om mee te doen straks in die groep en zo een bepaalde taak in de gemeente te vervullen? Wat beweegt ons met elkaar als gemeente? Wat willen wij? En dan ook mogen. Wat mogen wij vandaag doen? En wat mag ik doen? Het leven dat God ons heeft gegeven, om daar goed en verantwoord mee om te gaan. Om dat zo in te vullen dat het van betekenis is voor mijn naaste en daarmee ook voor God. Kunnen, willen, mogen en ook verlangen. Wat verlangen wij? En wat verlang ik? Er zijn mensen vandaag die er naar verlangen om ja te zeggen tegen God. Eerlijk gezegd hebben ze dat in hun hart natuurlijk
al eerder gedaan. Maar dat ja-woord is wel zo doorgegroeid en krachtiger geworden, dat ze dat vandaag ook graag in ons midden willen laten horen, zodat u daar samen in kunt delen en daar misschien ook weer door geraakt wordt. Er zijn anderen die er naar verlangen om ja te zeggen, die bereid zijn om hun steentje aan de gemeente bij te dragen. Wat verlangen wij? En wat verlang ik? Wat leeft er in mij aan geloof, aan overtuiging, aan inspiratie? Op welke manier ben ik door de geest geraakt dat ook ik het gevoel heb, ja, die vraag, wat moeten wij doen? Daar moet ik wat mee. En dat wordt mij niet opgedragen, maar dat wil ik zelf. En precies dat, dat het uit jouw hart komt, dat is nou net de werking van de geest.

0: En wij zijn met woorden bezig geweest en elkaar verstaan. En eigenlijk hebben we daar gewoon een heel mooi gedichtje bij dat het fantastisch verwoord. En Elin wil dat wel voorlezen.
1: Het gebeurde op vakantie, daar zag ik je al vlug. Ik vroeg je samen spelen en jij zei vreemde woorden terug. Toen wees je naar de speeltuin en keek mij vragend aan. Ik wist gelijk wat je bedoelde. Je wilde samen glijden gaan. Vanaf toen speelden we samen, elk in ons eigen taal. Een lach van jou was al genoeg. Jou begreep ik helemaal.
2: Dank jullie wel.

We willen dan nu overgaan tot de belijdenis van het geloof. Zoals u in de afgelopen diensten hebt kunnen horen, zijn er twee mensen, Ronald en Danielle, die graag belijdenis van hun geloof willen afleggen. En je zou kunnen zeggen, belijdenis doen, dat is als het ware een soort uitroepteken plaatsen. Een moment in je leven, en dat is op deze zondag, deze Pinksterzondag, dat je als het ware een uitroepteken zet. Ja, ik geloof. En daar kom ik graag voor uit. Dat wil ik ook graag laten weten aan iedereen die dat maar wil horen. Een paar woorden uit de Bijbel. Jezus zegt, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige.

0: naam bezingen. Wij geloven in de Zoon, het licht voor onze ogen, bron van geluk voor wie hem wil geloven. Luister naar hem, het woord van al zo hoge. Wij geloven in de Geest, de adem van het leven, duurzame kracht die mensen wordt gegeven. Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen. Vandaag doen twee mensen belijdenis. En daarmee treden zij eigenlijk ook toe tot de kring van mensen die dat al eerder heeft gedaan. Mensen die ook hun geloof in God onder woorden willen brengen. En daarom wil ik aan u vragen. Gemeente, wilt u Ronald Heida en Danielle Heida Jansen naar uw vermogen helpen groeien in geloof? En wilt u hen inspireren Christus na te volgen?
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben het gehoord. Jullie worden gedragen door het ja-woord van velen. Mag ik jullie dan vragen om op te staan en antwoord te geven op de vraag die ik jullie wil stellen? Ronald Heida en Danielle Heida Jansen, willen jullie deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap rond de Bijbel en de maaltijd van onze Heer Jezus Christus? Met lofliederen en gebeden, en willen jullie omzien naar mensen die God op je weg brengt? Wil je zo je doop beamen en je geloof belijden? Ronald Heida, wat is erop jouw antwoord?
2: Ja, dat wil ik vandaag.
0: Danielle Heida Jansen, wat is erop jouw antwoord?
3: Ja, dat wil ik van harte.
0: Mag ik jullie dan vragen om bij de knielbank te komen en de zegen van de Heer te ontvangen? Ja.

Ronald Heida en Danielle Heida Jansen. Ontvang de gave van de Heilige Geest en wees in zijn kracht een gezegend mens.

Gemeente, draag Danielle Heida en Ronald Heida die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en ga met hen de weg van Gods Koninkrijk. Welkom, kinderen van God. Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. Zingen wij dan met elkaar staande het lied van de vruchten van de geest.

0: Ja, ik kom gauw weer bij jullie, maar ik moest even een briefje opzoeken. Ronald en Danielle, we hebben nog best wel een intensief seizoen achter de rug met heel wat gesprekken. Uiteraard ging het over geloof en alles wat erbij hoort, maar het ging ook heel veel over de dingen die we in het leven hebben meegemaakt. Hè, want geloven en leven is heel nauw met elkaar verbonden. Soms staat het ook ver uit elkaar, maar er kunnen ook dingen gebeuren waardoor het weer heel dicht bij elkaar komt. Daar hebben we ook heel veel over gepraat. Ronald, je hebt gezegd, je bent opgegroeid binnen de kerk. Je hebt veel meegekregen van het geloof. Maar je bent op jonge leeftijd, zoals je zelf zei, ook afgedwaald. God en geloof hadden toen een minder belangrijke plek in jouw leven. Maar de afgelopen tijd ben je opnieuw gaan beseffen hoe belangrijk geloof voor jou is. En je vindt nu rust en richting en hoop bij God. Je gaat weer naar de kerk, je leest uit de Bijbel en je luistert naar christelijke liederen. Danielle, als ouders laat je je kind dopen en jij ziet je belijdenis als je eigen antwoord op die doop. Je hebt als kind iets meegekregen en daar zeg je nu zelf volmondig ja op. Een leven met God. De tekst die voor jullie samen geldt, die hebben jullie zelf ook aangedragen, is een woord van Jezus. Iedereen die mij zal belijden bij de mensen, zal ook ik belijden bij mijn Vader in de hemel. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan zit het wel goed. Dan heb je iemand die voor je instaat. Ronald, van harte geluk gewenst met deze bijzondere dag. Danielle, ook van harte geluk gewenst. En voor jullie allebei een klein aandenken aan deze dag. En jullie mogen weer plaatsnemen. En daarmee hebben we twee van de ja-woorden gehad. De andere twee die zullen nu volgen. En mag ik daartoe vragen dat Janneke Wijnen van Kolthoorn en Jeroen Draaisma naar voren komen. Zo uit het midden van de gemeente staan er letterlijk mensen op die bereid zijn om mee te doen in de kerk van Christus. Ja, haal elkaar maar op, dat is wel zo. Dat past wel. Kom maar een beetje daar zitten. Dat, ja, nog. Misschien zijn jullie ieder op je eigen manier dat ene puzzelstukje wat precies op zijn plek valt. En daar zijn we blij mee als kerkenraad. En zo is eigenlijk ieder mens in de gemeente een deel van die grote puzzel van God. Mag iedereen een ander stukje zijn op zijn eigen plek. En met elkaar vorm je dan zo dat prachtige menselijke plaatje van de gemeente van Christus. Een paar woorden van de apostel Paulus. Die zegt in 1 Korinthe 12, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. Mag ik jullie vragen om dan nu te gaan staan? Janneke Wijnen van Kolthoorn en Jeroen Draaisma. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Bijbel als enige regel van het geloof? En beloof je je ambt waardig en trouw uit te voeren met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk te uw kennis komt en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is erop je antwoord Janneke Wijnen van Kolthoorn. Wat is er op jouw antwoord, Jeroen Draaisma?
1: Ja, dat wil ik
0: ook. Mag ik jullie dan uitnodigen om de zegen te ontvangen hier op de knielbank?

Jeroen Draaisma, ontvang de gaven van de Heilige Geest en wees in Gods kracht een gezegend mens. Amen. Janneke Wijnen van Kolthoorn, ontvang de gaven van de Heilige Geest en wees in Gods kracht een gezegend mens. Amen. En opnieuw aan u als gemeente een vraag. Gemeente, wilt u deze ambtsdragers in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt? Zingen wij dan opnieuw staande van lied 834, dat de Geest van God in ons mag komen.

0: Ik weet niet of het u opgevallen is wat we zojuist hebben gezongen. Soms ga je al zingend toch een beetje over de woorden heen en sta je er niet altijd bij stil. Maar mij treft in dit vers altijd één woord. Dat ik vrolijk de weg ga die God van mij vraagt. Nou lijkt het vaak zo dat de kerk een hele serieuze aangelegenheid is. Waar het een beetje ernstig toe gaat en waar niet zoveel ruimte voor vrolijkheid is. Toch heb ik u onderhand wel leren kennen als een gemeente waar die vrolijkheid, om het zomaar te zeggen, toch zeker wel aanwezig is. In de zin van een ontspannen sfeer waarin je gewoon heel soepel en menselijk met elkaar omgaat. En die vrolijkheid, ja, dat betekent ook dat wat God van je vraagt en de weg die je met God gaat, ja, die kan soms voor sommigen van ons best wel heel zwaar en intens en ook wel moeilijk zijn, ook wel verdrietig. En toch, de vrolijkheid wil zeggen de opgewektheid, de kracht, de bemoediging en ook de troost dat God die weg met je gaat. Ook dat kan een vorm van vrolijkheid zijn. Even dicht op toegespitst op jullie als nieuwe ambtsdragers. Ik hoop dat jullie de taak die je gaat vervullen, waar je nu misschien toch nog een tikkeltje tegenop ziet, want het is nieuw, het is onbekend en hoe gaat dat allemaal en dat soort dingen, zal allemaal best goed komen. Het is prima stel mensen in die kerkenraad, dus daar ga je echt je plek voor vinden. En ik hoop dat je daarin ook vrolijke mensen ontmoet en ook samen in vrolijkheid. Ik zie daar een paar ambtsdragers lachen, maar oh ja, duimpje omhoog, dus klopt wel. Ik hoop dat jullie dat inderdaad ook toch met plezier, met enthousiasme, met spirit jullie taak mogen vervullen. We zijn blij dat we weer een nieuwe ouderling hebben gevonden. En we zijn ook zeker blij dat we weer een nieuwe jeugdouderling hebben gevonden. De jeugdouderling is er. Nu de jeugd. Een hele taak voor jou, Jeroen. Maar je doet het niet alleen. Doe een beroep op ons en we zullen er zijn. En we gaan er met elkaar wat van maken. En met de geest gaat het ook lukken. We willen God samen danken en tot hem bidden. We willen in onze gebeden ook denken aan enkele mensen die momenteel toch wel door een moeilijke, bijzondere fase van het leven gaan. En er is ook reden om te danken. U zult het straks, zo heb ik me laten vertellen, bij de koffie ook nog merken. Maar morgen is er een echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. En ons daar vandaag ook tastbaar bij de koffie in laat delen. Gerard en Rini van der Laan. Willen wij danken en samen bidden. U danken wij, God, dat u er bent in de kracht van uw geest. Die timmert misschien niet altijd zo nadrukkelijk aan de weg. Het is vaak een stille kracht, verborgen in de harten van mensen. Soms ook tussen mensen in, aanwezig in een bepaalde sfeer. Maar zo bent u er wel. En zo gaat u ook met ons om. Zo bent u het, God, die Ronald en Danielle zo ver bracht om ja te zeggen tegen u, hier in het midden van uw kerk. Zo bent u het ook, die mensen roept en mensen ook het gevoel geeft van medeverantwoordelijkheid dragen om ja te zeggen tegen de vraag om ouderling te worden. En daar danken wij u voor, dat u er bent. En zo, God, als we zo rondkijken en luisteren in de gemeente, ja, dan zien wij toch overal wel uw geest. Dan bent u overal wel aanwezig. En die stille kracht die goed doet, die ons moed geeft, die ons soms ook uitzicht geeft, die ons ook ondersteunt in bijzondere tijden van het leven, daar danken wij u voor. Zo bidden wij, God, voor mensen die de laatste tijd door een bijzondere tijd doormaken. Een tijd die een groot beroep op hen doet die veel van hen vraagt, soms meer misschien dan een mens aan kan, maar toch, God, u gaat daarin met ons mee. Zo bidden wij, God, vandaag voor Arnold en Corrie Tissing. Bidden wij voor Ingrid en Johan Stellingwerf. Bidden wij voor Gerhard en Dieneke Deetman. Ieder van hen gaat zijn of haar eigen weg. Met een eigen beleving, met een eigen gevoel van vertrouwen. God, en zo kent u hen. Wees met hen, God, en met degenen die dicht om hen heen staan, met hun gezinnen. Omring hen, God, met moed en geduld, met hoop, met liefde en met geloof. Ga met hen de God, ga met hen de weg door het leven. Dat bidden wij u. Zo, God, mogen wij u ook danken. Danken met Gerard en Rini van der Laan, die morgen mogen stilstaan bij een bijzonder moment in hun leven, dat zij al zoveel jaar het leven samen mogen delen. Zo, God, bent u er in alle omstandigheden van het leven, verbonden met mensen in lief en leed, in voor- en tegenspoed. Zo bidden wij, God, voor uw kerk op aarde. Bidden wij dat zij vandaag nieuwe moed en nieuwe inspiratie mag opdoen in de viering van het Pinksterfeest. Bidden wij dat het ook door mag gaan, de werking van de Geest. Roep, God, vragen in ons op wat wij vandaag kunnen en mogen en graag zouden willen doen. En maak het ons duidelijk wat binnen ons vermogen ligt om te doen, en dat we dat ook samen mogen doen. Als een teken van liefde, een teken van zorg en menselijkheid. Als een teken van vrede en gerechtigheid in een wereld waar het vaak zo anders toegaat. Werk, God, door ons heen en zet ons in uw naam. Dat bidden wij u en wij danken u in Jezus' naam. Amen. De collecte zal straks bij de uitgang plaatsvinden. Er is nu even aandacht, denk ik, voor de collecte doelen. Nog een toelichting daarop. Een korte.
1: Ja, zoals aangegeven, de collecte. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Zending Cuba. Deze collecte wordt dadelijk via de beamer naar toegelicht. Tweede collecte is bestemd voor de kerk. Derde collecte voor onderhoud, energie van de gebouwen. Denkt u ook aan de bloemenbus? De bloemen van deze week gaan als goed van de gemeente naar Ronald en Danielle. De collectezakken met QR-code staan in de hal van de kerk. Maar u kunt uw gift ook overmaken via de bank of via de Scipio-app. Alle collectes van harte aanbevolen.

Als gezegende mensen mogen wij zo dadelijk onze weg vervolgen. En we beantwoorden de zegenbede met lied 425. Zegen mij, Heer, zodat ik anderen tot zegen mag zijn. Zegen mijn ogen, dat zij door barmhartigheid worden bewogen. Zegen mijn handen, dat zij aanraken en liefhebben. Zegen mijn voeten, dat zij graag in beweging komen. Zegen mijn oren, dat zij horen waar het werkelijk om gaat. Zegen mijn hart, dat ik fijngevoelig en zachtmoedig mag zijn. Zegen mijzelf, zodat ik in uw naam mens onder de mensen mag zijn.

0: We gaan dan aan de koffie zo dadelijk met iets erbij. Maar eerst mogen wij natuurlijk ook Ronald, Danielle, Jeroen en Janneke van harte geluk wensen. En jullie gaan denk ik hiervoor staan in de kerk.
1: Tot zover de kerkdienst die wij vanmorgen uitzonden. Die kwam vanuit de Ichterskerk. Dominee E.P. van der Veen ging voor. Hij is de interim predikant van de Ichterskerk. Op dit moment kijk ik op het beeld en ik zie dat er mensen naar voren komen om de mensen te gaan feliciteren. De mensen die belijdenis hebben gedaan en de nieuwe ambtsdragers. Tot zover de kerkdienst vanuit de Ichterskerk.

Wim Magree en met op bergen en in dalen. En je hoort dus juist adembenemend. Ik heb nog een morgengebed voor u. Liefdevolle Vader in de hemel, vorm ons in verbondenheid met uw Heilige Geest tot barmhartige volgelingen van Jezus, uw Zoon. En laat ons blijmoedig getuigen van zijn van het goede nieuws van het Koninkrijk dat komt. Amen.

Spirit was dat en de kracht van uw liefde. Ja, de Lou die is er niet alleen met de kerkdienst van morgen. We gaan de hele dag door met kerkelijke programma's en geestelijke muziek. Vanavond natuurlijk geef ik ook nog even een programmaoverzicht voor. Maar u kunt nog een verzoekje aanvragen voor vanavond als u dat wilt. Dat kan voor het kinderhalf uurtje dat we tussen 7 uur en 7:30 uitzenden. Of voor het verzoekplatenprogramma tussen 8:15. Nee, tussen 8:15 en 9:15. Nou, hoe doe je dat nou? Nou, je kijkt gewoon eventjes op bluemedia.nl. Via contact kan je kiezen voor aanvragen, verzoekplaat zondagavond. Nou, dan kunt u precies invullen voor wie het is. Ja, wie u bent die het verzoekje aanvraagt. En eventueel een persoonlijk bericht voor degene. Dus ik zou zeggen, gewoon even doen voor vanavond nog een plaatje aanvragen.

eerste kerstdag zat ik hier in de Echterskerk en na de dienst werd ik aangesproken door een hele trouwe Lou-luisteraar. Zijn naam is Gerhard van Driesten, woont in het Rooie Dorp. Hij zegt, Aad, hij zegt, mijn radio is kapot. Hij zegt, hij doet het niet meer. Hij zegt, maar ik kan niet meer naar de Lou luisteren. En ik weet ook niet hoe ik aan een nieuwe radio moet komen. Nou, dat weten we bij de Lou natuurlijk wel. Dus we hebben gewoon voor gezorgd dat hij een andere radio kreeg. Ja, geen hele nieuwe hoor. Maar gewoon eentje dat hij er gewoon goed naar kan luisteren. Daar is bijvoorbeeld zo'n kringloopwinkel is daar uitstekend voor. Er zitten nog hele mooie dingen te koop. Maar Gerhard, die is, ja, ging het niet zo goed mee de laatste tijd. Hij is opgenomen.

Nou, het verblijf doet hem goed, hebben we al begrepen. Ik ga straks aan het eind van deze uitzending nog één keer even het adres herhalen. Maar wij draaien speciaal voor Gerard wat de toekomst brengen mogen.

voor mensen die Gerrit van Driesten nog een kaartje willen sturen. Gerrit van Driesten, even kijken. Afdeling Eikenstein CVO2, postbus 1000, 3850 BA in Ermelo. Dus Gerrit van Driesten, Veldwijk, Eikenstein CVO2, postbus 1000 en dan 3850 BA in Ermelo. Heb ik nog iets? Want ja, morgen hebben mensen natuurlijk alweer een heleboel plannen. Bijvoorbeeld naar de Pinkstermarkt hier in Elburg te gaan. Maar Jurjan Lipke die geeft ook een orgelconcert morgenmiddag om 4 uur in de Grote Kerk hier in Elburg. De entree is €10 en kinderen tot en met 15 jaar mogen daar gratis naartoe. Dit was niet het nummer wat ik wilde draaien, maar dat maakt niet uit. We hebben zoveel nummers hier in de computer staan. Dan moet ik gewoon eventjes een beetje gaan schuiven. Nou, kijk eens als die goed. Hier komt-ie.

Willemijn was dat. Jezus liefde gaat boven alles. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit ochtendprogramma bij De Loef. Van 9 tot 12 mocht ik, Aad Witthaar, bij je zijn om ervoor te zorgen dat ook de kerkdienst bij jou op de radio terecht kwam. Wat gaan we doen allemaal bij De Loef? Nou, we gaan zometeen tot aan de klok van 4 uur gaan we geestelijke muziek draaien. Van 4 tot 6 het programma Glory of Gospel van Marco van Doorn. Van 6 tot 7 Opgewekt. Ja, Opgewekt. Maar ik denk dat de mensen van Opgewekt op dit moment ergens in Biddinghuis op een terrein zitten. Dus dat het alleen maar non-stop muziek is. Van 7 tot 7:30 het kinderhalfuurtje. Van 7:30 tot 8:30, 8:30 met Hart en Ziel. 7:30 tot 9:15 het vervolgverhaal met Aati van Geest. En van 9:15 tot 9:30 tot 9:45 verzoekplaten. En van 9:45 tot 10:00 de avondoverdenking. Ja, en het programma vanavond wordt gepresenteerd door Naomi en Dries. Ja, nou, ik denk het sterrenteam van De Loef kunnen we wel zeggen. Dan om 10:00 tot 11:00 het lied van de Heer en de Bijbel door. En van 11:00 tot 12:00 draaien wij non-stop geestelijke muziek. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne Pinkse dag toe. Ja, kijk ook eens even om van mensen waarvan je denkt van, hey, die zitten de hele Pinksteren alleen. Hè? Gewoon even omkijken naar je naaste. We gaan afsluiten met de 1600 Katwijker mannen. Het zijn er volgens mij tegenwoordig weer veel meer geworden. Er komen stromen van zegen. Hele fijne Pinkster toegewenst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Pinksterconferentie hier in het mooie Biddinghuizen. Dan zeg ik hier. Maar goed, ik zend ook wel bij Den Haag uit. En dan is het niet hier natuurlijk. Maar goed, opwekking wel bekend natuurlijk in Biddinghuizen. Bij het Walibi. Flevo heet het tegenwoordig geloof ik nog steeds. Hè? Ja, heel wat namen heeft het al gehad. Maar Walibi heet nog steeds. Maar de top 1008, daar gaan we het volgende uur mee verder. De top 200 van opwekking, die draait op dit moment. En die zal morgen zal die worden afgerond. Morgen is de vrijdag, althans. Voor de zondagse luisteraars was dus afgelopen vrijdag. Dan gaan we volgende week gaan we in de uitzending de top 30 voorbij. Dus vanaf volgende week dus eventjes de top 1008 in de ijskast, koelkast. En dan gaan we die week volgende week dus de top 30 voorbij van opwekking. Een mooi voorproefje. Deze was vandaag aan de beurt. Dus die zit in de reeks 200 tot en met 100. Goed, we gaan snel verder met Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten.

Het nummer van Brian Dirksen, nummer 2026, het nummer Shelter, nieuwe muziek. Ja, Michael W. Smit, 5 juni staat hij op het podium van de EO Jongerendag, de Reunie. Wees erbij, dus mocht je nog geen kaartjes hebben, volgens mij zijn er nog wat veldkaarten verkrijgbaar. En anders reserveer of kijk even op ticketsswap.nl. Daar vind je vast en zeker misschien ook nog wel kaartjes, mocht je er naartoe willen. 5 juni, dus de EO Jongerendag, de Reunie in Rotterdam. Your love is a flood. This is Michael W. Smit.

De Rode Draad Eline, nummer uit 2025. Gaan we snel verder met drie nummers in teken van Pinksteren. Vul dit huis met die glorie. Reijer samen met Mirjam Kerkhoff en daarna Break Every Chain.

Break Every Chain, Cheshire, Cops, Leonard. Gaan we eruit dit uur met Hillsong United, het nummer Oceans, Where Feet May Fail. Wil ik u bedanken voor het luisteren naar het eerste uur. Straks natuurlijk terug naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, ik zag net nog even bij de Stentor dat er een heel mooi spandoek bij de N50 staat. Ja, de reacties gaan alweer heerlijk los daarop. Er staat namelijk een spandoek met God is dichterbij dan je denkt. En met de telefoonnummer 0620 26 80 50. Dus mocht u daar behoefte aan hebben, 0620 26 80 50. Een tekst uit Handelingen 17 vers 47, zoals ik het even zo snel kan zien. Goed, dat medegedeeld. Dan zijn we begonnen met Abba Vader, de formatie In Salvation. We vinden hem op plekje 592. Vorig jaar stonden ze op plekje 500, betekent dus 92 plekken gedaald in de lijst. Ook 74 plekken gedaald heb ik het over Elise Manna, het nummer Klaproos. En die winnen we op plekje 591 in de top 1008 van 2025.

0: en niet op je gevoel. En je zult groeien en mij kennen. Jij zult komen tot je doel.
1: Gevoelsmens van Martin Brandt. We vinden hem op plekje 589 in de lijst. 155 plekken gedaald. Dan gaan we door naar Did You Feel the Mountains Tremble? Dan heb ik het over de formatie Delirious. 105 plekken gedaald in de lijst op 588.

0: Het nummer Ken Mijn Hart, de formatie Cela, 443 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op 587. Goed, dan gaan we door naar Oudegracht, 175 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 584. Dit is Martijn Buwalda.
1: Ik heb een plekje gevonden aan de Oudegracht. Eens in de paar maanden zit ik hier de halve nacht aan het water, in gedachten verzonken. Het wordt steeds later. Ik heb net mijn derde biertje gegeten.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen, ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt dat ik zo met u mag praten.

De hemel dichtbij. Je hoorde Ralf van Manen. 48 plekken gestegen in de lijst. 582. Gaan we door naar Live Song. 581 in de lijst. Vorig jaar nog op plek 481. 100 plekken dus gedaald in de lijst. Dit is de Casting Crowns.

De zegenbede, psalmproject, psalm 134. 233 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 580 in de lijst. Gaan we snel door naar 578. 169 plekken gedaald in de lijst. Maar dicht bij u staat op die plek Van Irma Die samen met Reijer.

Volgens mij wel terug in de tijd met Shout to the Lord van Darlene Sack. Ja, en helaas staat het jaargetal er niet bij. Maar we vinden hem op plekje 577 in de lijst, 154 plekken gedaald. Dan gaan we naar 576, 18 plekken gedaald in de lijst. Uw vrede vult dit huis. Dit is Kees Kraaienoord.

En dan gaan we er deze uitzending uit met het nummer van Leland, Tears of the Saints. We vinden hem op plek 575, 287 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Een hele goede Pinksterdagen nog toegewenst. En graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ja, heel hartelijk welkom. Leuk dat je op deze prachtige Pinksterdag weer naar luistert, naar Opgewekt. En ja, wat een weer, hè. Wat genieten ook van de vrije dagen die je hebt als de zon zo lekker schijnt. En ik had niet verwacht hier vanavond nog te zitten, maar ik zit hier wel. En het komt er eigenlijk doordat we net op vakantie zijn geweest. En normaal stoppen we altijd met het seizoen Opgewekt voor Pinksteren, omdat we naar de Pinksterconferentie gaan, naar Opwekking. En ja, normaal kamperen we daar ook. Maar nu zijn we net terug van vakantie en zijn we wel gisteren geweest. En morgen gaan we nog. Maar nu niet. En vanmiddag dacht ik van ja, het is wel een beetje een raar einde geweest. Voordat ik op vakantie ging. Het ging allemaal een beetje hup hup snel. En toen dacht ik, oh, maar als we terugkomen is eigenlijk het seizoen Opgewekt alweer afgelopen. Dus vanmiddag, na lang twijfelen, denk we gaan gewoon. We maken nog één laatste programma van dit seizoen. Dus ik vind het leuk dat je er bent. En ik vind het leuk dat wij er zijn. En ja, we gaan er vanavond toch nog weer iets moois van maken.

Wij houden van die God, een van de nieuwe opwekkingsliederen. En ja, het sprak me aan omdat erin staat dat tot aan die dag is de geest uitgestort om ons leven te maken. De Heilige Geest is ons gegeven zodat we hulp hebben, zodat we troost hebben, zodat we weten dat er iemand met ons meegaat. En het is natuurlijk Pinksteren en ik had uit een boekje van Joke Verweerd, Handelingen 2 vers 2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Een geluid kun je niet zien. Er staat ook niet dat de windvlaag de boel op zijn kop zette, maar er wordt gesproken van het geluid van de wind. Als ik me dat voorstel, zie ik mensen in elkaar duiken. Van schrik hun hoofd met hun handen beschermen, zich afvragend, wat overkomt ons? Voor ons is het geluid van de wind niet los te koppelen van de wind zelf. Maar hier is enkel het geluid alsof het huis bulderend in bezit wordt genomen. Het huis is er vol van. En als de mensen, niet begrijpend wat er gebeurt, weer opkijken, zien ze zoiets als vuur. Twee krachten uit de natuur, wind en vuur. Stilstaande storm, vuur dat niet verteert, vernietigende krachten die altijd imponeren omdat er haast niets tegen te vechten is als ze kwaad willen. Onbeheersbaar zijn ze, geen partij voor de mens. Hier zijn ze dan in een nieuwe hoedanigheid, als kenmerken van de geest van God, een lopend vuur onderweg naar een nieuwe wereld. De wind duwt je voort, het vuur baant de weg. Onmogelijk onlogisch, maar het gaat hier niet over iets wat wij zouden kunnen begrijpen. Want hoe moet ik het snappen? Ik had erbij willen zijn, maar dat moment komt nog. En dat is Pinksteren, daar zijn we nu ook ons bewust van. Daar staan we bij stil, bij de uitstorting van de Heilige Geest. En gisteravond waren we naar de dienst op opwekking, waar Bobby Schuller sprak. En hij vroeg hoeveel kerken we in Nederland hadden. Hoeveel kerken we in Nederland hadden. En na heel veel heen en weer kwamen we uit bij dat er maar één kerk was. En dat met z'n allen zijn wij de kerk van Christus. En ik had het lied opgegeven op de lijst nu. U maakt ons één. En Arjen zei het van, heb je dat gedaan naar aanleiding van wat er gisteren gesproken werd? Nee, dat had ik niet. Daar had ik niet eens meer aan gedacht. Maar het is goed om ons te beseffen dat we samen één kerk zijn. En dat de Heilige Geest ons ook samen bindt, ons één maakt.

Ja, een oud lied. Welkom, heilige geest van God. En in een van de coupletten stond: laat geen angst of trots bestaan en maak ons heilig in uw naam. Weet je, we kunnen het niet zelf. We hebben gewoon Jezus nodig om bij God te komen, om te leven, om te weten hoe we moeten leven. En daar hebben we de Heilige Geest voor gekregen. En als ik erover nadenk hoe God dat heeft bedacht, zijn Zoon heeft gegeven, ons de Heilige Geest geeft, zodat we weten, zodat we begrijpen überhaupt wat er in de Bijbel staat of wie God is. Denk, hoe mooi is dat, dat Hij dat heeft bedacht. Dat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij daar een plan voor klaar heeft. En het volgende lied heeft als titel: Voor eeuwig. Voor eeuwig is uw liefde, voor eeuwig is uw kracht, voor eeuwig bent u bij ons. Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Prijs de Heer, o mijn ziel. En dat is wat we met elkaar doen, wat we mogen doen, God groot maken. En ik moest even terugdenken aan onze vakantie. We zaten in Toscane en we hebben heel veel kerken gezien. Dan was er weer een kerkje en alle kerken zijn open. Je loopt even naar binnen, het is er stil. Er branden wat kaarsjes, er hangen kruisen en er staan beelden. En het is heel mooi als je even stil wil zijn, even daar wil zitten. Maar als ik dan vergelijk met de kerken hier in Elburg en misschien ook wel in de omgeving, dan leeft dat, dan bruist dat, dan kom je samen en je komt samen om God groot te maken, God te aanbidden. En dat is zo bijzonder. Vanmiddag keken we even naar de sing-in waar 56.000 mensen met elkaar God groot maken. En dan denk ik van ja, het is prachtig. Het is mooi als je naar zo'n kerk kan om de stilte te zoeken. Maar op een gegeven moment zeg ik hoef niet nog weer een kerk in. We hebben zoveel gezien. Maar als dan hier het geloof zo leeft, God zo leeft, dat is echt heel bijzonder om te zien. En ik moest aan denken, want het volgende lied zegt: 1000 generaties knielen in aanbidding. Het lied van alle eeuwen zingen zij. Zij die al geloofden of nog geloven gaan, zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. Als je bent vergeven en als je bent verlost, zing je lied voor eeuwig voor het Lam. Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht, zing je lied voor eeuwig voor het Lam. En laten we dat blijven doen, zingen voor onze God.

De gezichtsuitdrukking van de drie mannen was ernstig toen de burgemeester hen op de hoogte stelde van een catastrofe. De hevige regenval heeft de brug vernield. Afgelopen nacht zijn een heleboel auto's over de rand gereden en in de rivier terechtgekomen. Wat moeten we doen? Vroeg een van hen. Jullie moeten aan de kant van de weg gaan staan en de automobilisten waarschuwen dat ze niet linksaf moeten gaan. Zeg tegen hen dat ze het eenrichtingsweggetje langs de rivier moeten nemen. Maar ze rijden zo hard. Hoe kunnen we ze waarschuwen? Door deze sandwichborden te dragen, legde de burgemeester uit en hij haalde drie dubbele houten borden tevoorschijn met riempjes aan de bovenkant, zodat de mannen ze over hun schouders konden hangen. Ga bij de kruisingen staan, zodat de mensen jullie goed kunnen zien. Dan ga ik ondertussen op zoek naar iemand die de brug kan repareren. En dus haasten de mannen zich naar de gevaarlijke bocht en hingen de borden over hun schouders. De automobilisten zouden mij als eerste moeten zien, zei een van hen. De anderen waren het met hem eens. Op zijn bord stond geen brug. De man liep een paar honderd meter bij de anderen vandaan en nam daar zijn post in. Misschien moet ik als tweede te zien zijn, zei de man met het bord snelheid minderen. Goed idee, stemde de eerste in. Ik blijf wel hier bij de splitsing staan, zodat mensen van de brede weg afgaan en het smalle pad inrijden. Op zijn bord stond rechts afslaan, met een tekeningetje van een vinger die de juiste kant op wees. En daar stonden ze dan, de drie mannen met hun sandwichborden, klaar om de mensen te waarschuwen voor de weggespoelde brug. Als er een auto dichterbij kwam, ging de eerste man goed rechtop staan, zodat de bestuurder de boodschap kon lezen. Geen brug. Daarna wees de tweede op zijn bord dat de mensen waarschuwde snelheid te minderen. En als de automobilisten die instructie eenmaal opgevolgd hadden, zagen ze het derde bord, rechts afslaan. En hoewel de weg smal was, gehoorzaamden de mensen en overkwam hun niets. Honderden levens werden gered dankzij de drie mannen met hun sandwichborden. Doordat zij hun werk deden, beschermden ze de mensen tegen een gevaarlijke situatie. Maar na een paar uur werden ze een beetje laks. De eerste man kreeg slaap. Ik ga wel ergens zitten waar de mensen mijn bord kunnen lezen terwijl ik slaap, besloot hij. Hij deed het bord af en zette het tegen een grote steen. Hij leunde er tegenaan en viel in slaap. Terwijl hij sliep, gleed zijn arm voor het bord langs, over één van de woorden heen. Dus in plaats van geen brug, zagen de mensen nu alleen nog brug. De tweede man werd niet moe, maar wel verwaand. Hoe langer hij langs de kant van de weg stond om mensen te waarschuwen, hoe belangrijker hij zich voelde. Er waren zelfs een paar mensen die stopten om hem te bedanken voor de waarschuwing. Als jij ons niet had laten weten dat we snelheid moesten minderen, hadden we het misschien niet na kunnen vertellen, zeiden ze. Jullie hebben helemaal gelijk, dacht hij bij zichzelf. Hoeveel mensen zouden er wel niet verloren gegaan zijn als ik er niet geweest was? Hij begon zelfs te denken dat hij net zo belangrijk was als zijn boodschap. Dus hij deed het bord af, zette het op de grond neer en ging ernaast staan. Maar terwijl hij dat deed, had hij niet in de gaten dat ook hij een deel van de waarschuwing aan het zicht onttrok. Hij stond precies voor het woord snelheid. Het enige wat de automobilisten nog konden lezen was minderen. De meesten dachten bij dat hij reclame maakte voor een of ander dieet. De derde man was niet moe, zoals de eerste, of verwaand, zoals de tweede. Maar hij maakte zich wel zorgen over de boodschap op zijn bord. Rechts afslaan, stond er. Hij had er moeite mee dat zijn boodschap zo stellig was, zo dogmatisch. Mensen zouden zelf een keuze moeten hebben. Wie ben ik om tegen ze te zeggen wat de juiste weg is en wat de verkeerde? Dus hij besloot om de tekst wat aan te passen. Boven de woorden die er al stonden zette hij bij voorkeur. Dacht hij. Dat is nog steeds wel betuttelend. Het is het best om zo min mogelijk te moraliseren. Dus hij streepte bij voorkeur door en verving het door advies. Dat was het nog niet helemaal. Misschien voelen mensen zich wel beledigd als ik ze het idee geef dat ik iets weet wat zij niet weten. Hij piekerde zich suf en uiteindelijk streepte hij ook het woord advies door en verving het door een neutralere boodschap. Ja,
Precies goed, zei hij tegen zichzelf, terwijl hij een stapje achteruit deed en de boodschap op het bord las. Rechts afslaan, maar links mag natuurlijk ook. En terwijl de eerste man sliep, de tweede man voor zijn bord ging staan en de derde man zijn boodschap aanpaste, stortte de ene naar de andere auto in het kolkende water van de rivier.

Ja, twee hele enthousiaste liederen na zo'n verhaaltje. En ik had het verhaaltje gelezen en ik denk, ik ga het niet uitleggen. Je zal prima snappen wat ik daarmee wilde zeggen. En wat ik met deze liederen wilde uitdragen is dat je mag de vreugde van Jezus uitdragen. De vreugde van je geloof. Laat het zien. Laat het horen. Want dat kan mensen jaloers maken. Hoe kan je onder allerlei omstandigheden, allerlei nare omstandigheden, toch blij zijn, toch vreugde vinden in je geloof? Je mag de mensen om je heen op Jezus blijven wijzen. Blijf zingen, blijf getuigen, blijf de blijdschap van het geloof uitdragen.

Ja, en dan zijn we toch echt, echt aan het einde van het opgewekt seizoen. Dankjewel voor het luisteren. Er is geen God als Yahweh, werd in het gezongen. Dus ik zou zeggen, ik wens je een hele mooie zomer toe. Ga met God. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom. Dag allemaal. Wat fijn dat jullie op deze prachtige Pinksterdag de radio aan hebben staan. Ik ben Naomi Hollander en ik mag tot 8:30 een beetje bij jullie zijn. En wat een verrassing was dat Arjen en Marieke er waren. Dank aan hen voor het mooie programma Opgewekt. Om 8:30 neemt Dries Hoeker de knoppen van me over en dan komt Aartje van Geest ook voorlezen. Om 9:15 zal Dries het verzoekplatenprogramma doen en aansluitend de avondoverdenking tot 10:00. Nou, ik ga starten met het kinderhalfuur en om 7:30 het uur met hart en ziel. Luister maar fijn mee.

Ja, hoi allemaal. Alle kinderen mogen komen. Er is plek, ook voor jou. Je hoort er helemaal bij. Wist je wel dat we vandaag het Pinksterfeest vieren? We gaan zo naar het verhaal luisteren, maar eerst naar een liedje dat gaat over het Pinksterfeest. En het liedje legt uit wat het nou eigenlijk betekent. Pinksteren.

Ja, wat is het Pinksterfeest? Waarom hebben we nou eigenlijk een extra dag vrij morgen? Wat vieren we? Wie is de Heilige Geest? Je hebt het net al kunnen horen in het liedje. En mocht je het nog steeds een beetje moeilijk vinden, we horen nu een liedje en het heet Ik moet weggaan. En het vertelt, door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest. Jezus ging wel weg nadat hij was opgestaan, hè, wat we vieren met het Paasfeest. Maar hij stuurde de Heilige Geest die in ons wil wonen.

Ga maar lekker even zitten voor het verhaal. We hebben net Pasen gevierd. Goede Vrijdag, Jezus is gestorven en begraven. Wat een verdriet. Wat moest er nu gebeuren? Op paasmorgen ging Maria naar het graf. De steen was weggerold. Ze keek naar binnen. Daar zag ze twee engelen zitten. Die hadden witte kleren aan. Ze schrok. Ze zag het lichaam van Jezus nergens meer en ze begon te huilen. De engel, vroeg Maria, waarom huil je?

en Maria zei, Jezus is weg. Toen hoorde ze iets en keek ze achterom. Daar stond iemand. Maria dacht dat het de tuinman was. Maar toen ze heel goed keek, zag ze het wel goed. De man vroeg, wie zoek je? En Maria zag dat het Jezus was. Ze wilde naar Jezus toelopen en hem vasthouden. Zo blij was ze dat ze hem zag. Maar Jezus zei, je moet me niet vasthouden. Hij vertelde dat hij naar zijn vader zou gaan in de hemel. En hij vroeg Maria om naar de leerlingen, de discipelen te gaan en dat te vertellen. Daarna kwam Jezus nog een keer bij de leerlingen. Opeens was hij er. Bijzonder, hè? Het paasfeest, wat we onlangs hebben gevierd. En daarna werd het hemelvaart. Jezus en de leerlingen waren bij elkaar. En Jezus stelde hen moeilijke vragen waar ze erg over moesten nadenken. En hij sprak weer over de Heilige Geest van wie zij de kracht zouden ontvangen. Toen gingen ze naar buiten. Jezus ging naar de hemel. Hij was weg. Waar ze ook keken, nergens zagen ze Jezus meer. De leerlingen keken steeds naar boven, alsof Jezus nu hoog in de lucht zou zijn. Tot ze een stem hoorden. Hou op met naar boven te kijken. Daar zul je Jezus niet vinden. Zoek je Jezus? Kijk dan gewoon naar mensen om je heen. Hij gaat met jullie mee onderweg. Als je aan hem denkt, over hem praat en doet wat hij jullie gevraagd heeft, ja, dan zie je hem. Ga maar. Dan zul je zien dat het echt zo is. En nu? Nu is het Pinksterfeest. Pinksteren is de dag waarop de Joden het oogstfeest vieren. En het was druk in de stad, want het was feest. Maar niet voor de leerlingen. Zij waren met Maria, de moeder van Jezus, bij elkaar om samen te eten. En ze durfden nog niet naar buiten te gaan. Want misschien zouden zij ook gevangen genomen worden, net als ze met Jezus hadden gedaan. Opeens begon het te waaien. Overal in huis, alsof de ramen open stonden. En het waaide heel hard. En er kwam vuur. Ze voelden het van binnen, maar je zag ook op ieders hoofd een vlammetje. De leerlingen voelden zich helemaal warm worden. Ze wisten niet wat er met hen gebeurde. En ze begonnen allemaal te praten, door elkaar heen. In talen die ze helemaal niet kenden. Ze keken elkaar verbaasd aan. Wat gebeurde er nou? Ze hadden het tot nu toe heel eng gevonden om naar buiten te gaan en de mensen over Jezus te vertellen. Maar nu? Nu voelden ze een kracht in zich en ze durfden alles. Ze gingen de straat op en begonnen de mensen te vertellen over de wonderen van God en Jezus, hun vriend. Het maakte niet uit welke taal de mensen spraken. Iedereen kon hen verstaan. De mensen gingen begrijpen dat Jezus niet dood was. Ze zeiden, je kunt hem niet meer zien, maar hij is er nog steeds. Hij leeft. De mensen die naar hen luisterden, werden zelf ook blij en enthousiast. De wind en het vuur, dat had te maken met de Heilige Geest, die als een adem de mensen kracht geeft. Het was zoals Jezus gezegd had. Deze Heilige Geest was een trooster, een helper voor de mensen. Zo ging het verhaal heel snel door de wereld, als een lopend vuurtje. En het vlammetje brandt nog altijd, ook nu.

En de Heilige Geest wil ons helpen met dingen die we moeilijk vinden. Hij geeft ons liefde, blijdschap, vrede en geduld. Vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid. En dat je jezelf beheersen kunt. Dingen die we niet vanuit onszelf kunnen, wat we moeilijk vinden. Bid maar om deze dingen van de Heilige Geest.

0: Kom, kom. Een beetje geduld.
1: Nou, ik vond het heel leuk dat je meeluisterde naar dit kinderhalf uur. Op deze speciale dag. Waar we samen hebben geluisterd naar liedjes en het verhaal over het Pinksterfeest. Hopelijk begrijp je waarom het een feest heet. En het is ook feest omdat je nog een extra dagje vrij bent. Lekker van genieten. We luisteren zo nog naar het liedje Door de kracht van de Heilige Geest. En als laatste, This Little Light. Laat je lichtje maar schijnen hoor. Doei, tot de volgende keer.

En zo zijn we aangekomen bij het uur met hart en ziel. Welkom, fijn dat je erbij bent als je net toevallig de radio aan hebt gezet. We gaan luisteren dit uur naar heel veel liederen over de Heilige Geest.

De Heilige Geest bemoedigde hen en steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. In Johannes 14 lezen we dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op de komst van de Heilige Geest, die door hem de andere Parakletos wordt genoemd, wat de andere trooster of de andere bemoediger betekent. Op de eerste Pinksterdag is de Heilige Geest gekomen om ons te helpen en te bemoedigen.

Van de discipelen in Judea, Galilea en Samaria wordt gezegd dat zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest. Handelingen 9 vers 31. Het Griekse woord dat hier voor vertroosting wordt gebruikt is weer paraklesis, wat ook bemoediging betekent. Daarom zegt een andere vertaling: de Heilige Geest bemoedigde hen en steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. De Heilige Geest bemoedigde de eerste christenen door hen vrijmoedigheid te geven om het evangelie met overtuigingskracht te verkondigen en hun prediking te bevestigen met tekenen en wonderen.

Ja, heerlijk, zo'n oud nummer tussendoor met een prachtige tekst. Ik wacht op de Heilige Geest. Dat lied, daar gaan we zo naar luisteren. Wordt gezongen door Herman Boon. De Bijbel spoort ons aan om vol te worden van de Geest, die onze bemoediger is. We hoorden het net, hè? De Heilige Geest bemoedigt ons, zoals Jezus ook zijn discipelen bemoedigde. Hij helpt ons om woorden van geest en leven te spreken in de levens van mensen die geloof, hoop en liefde zijn kwijtgeraakt. We kunnen mensen bemoedigen met een bloemetje of een cadeautje. Maar niets is zo krachtig als een gesproken of geschreven bemoediging. Hoe vaak krijgen we niet die impuls om een kaartje, e-mail of appje te schrijven met een bemoediging voor iemand? Maar doen we het uiteindelijk niet? Het zijn vaak de woorden die op het puntje van onze tong blijven liggen, die de ander het hart nodig heeft. Een goed voornemen om dit vaker gewoon te doen.

Vlak voor zijn sterven vertelde Jezus zijn discipelen dat hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn en terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel. Hij legde uit dat hij terug zou komen in de vorm van iemand anders die net zoveel van hen zou houden en die bovendien niet alleen bij hen zou zijn, maar bovenal in hen zou wonen. We lezen in Johannes 14, vers 16 en 17: Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.

3 jaar lang was Jezus de ene trooster voor zijn discipelen. Hij had dag en nacht met zijn leerlingen opgetrokken en onderwezen, getraind, geholpen en bijgestaan. Nu maakte hij zijn discipelen duidelijk dat de tijd was aangebroken dat hij hen zou verlaten. Hij wist dat zijn discipelen het gevoel konden krijgen dat het hen net zo zou vergaan als de leerlingen van andere rabbies. Want als een rabbi wegviel, werd van zijn discipelen gezegd dat zij als wezen achterbleven. Jezus bond zijn leerlingen op het hart dat zij hier niet bang voor hoefden te zijn. Hij zou hen niet aan hun lot overlaten. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar jullie toe. Wij zullen naar jullie toe komen en bij jullie intrek nemen. Jezus beloofde zijn discipelen dat de Vader en hij door de komst van de Heilige Geest in hen zouden komen wonen. Daarom werd de Heilige Geest in Matthäus 10 vers 20 de Geest van de Vader genoemd. En in Handelingen 16 vers 7 de Geest van Jezus.

Jezus wilde zijn discipelen nog veel meer zeggen, maar hij wist dat ze nu niet meer aankonden. En hij zei, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie in alles onderwijzen en jullie in herinnering brengen alles wat ik jullie heb gezegd. De Heilige Geest zou Jezus' werk als leraar voortzetten en net zo'n helper zijn als Jezus zelf. Hij zou hun verstand openen om het woord van God te begrijpen en hen de weg naar de volle waarheid wijzen.

precies 50 dagen na Pasen en 10 dagen na de hemelvaart van Jezus, werd er op het Joodse Shavuot, wekenfeest, de Heilige Geest uitgestort op 120 volgelingen van Jezus. Notabene op de dag dat de Joden vierden dat God hen de wet had geschonken, schonk God nu zijn geest, die op 120 volgelingen van Jezus werd uitgestort. Begeleid door het geluid van een enorme windvlaag en tongen van vuur. Zo ontstond een nieuwe periode. Het tijdperk van de Heilige Geest als de plaatsvervanger van Jezus.

Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De geest van de waarheid. Een van de belangrijkste beloften in het Oude Testament is dat op een dag de geest van God in het volk van God zou wonen. Voorheen had het volk van God contact met de aanwezigheid van God in de tempel. Ter vervulling van de schriften belooft Jezus de Heilige Geest te sturen om Gods volk te leiden en te troosten. En dat heeft grote gevolgen. Het betekent dat we toegang hebben tot de aanwezigheid van God door de Heilige Geest die in ons woont. Gods Geest is bij ons, waar we ook gaan.

Jezus zegt in Johannes 16, vers 13, dat de Geest van God ons in de volledige waarheid zal leiden. God verlangt ernaar deel uit te maken van onze dagelijkse reis door het leven, ons te helpen en ons te leiden naar het goede. Als we vragen hebben over welke richting we moeten gaan in het leven, dan is de Heilige Geest er om ons te helpen. Als we niet zeker weten wat goed is of fout, is de Heilige Geest bij ons om ons duidelijkheid te verschaffen voor onze beslissing.

Jezus zegt dat de Heilige Geest tot ons zal spreken, in overeenstemming met de Vader en de Zoon. De Heilige Geest zal ons ook versterken en helpen begrijpen wat we lezen in de Bijbel. Probeer eens deze week de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven in gedachten te houden. Herinner jezelf eraan dat God elke dag bij je is. Vraag de Heilige Geest om je te leiden en je weg in het leven te verlichten. En breng tijd door met bidden om getroost en gesterkt te worden door God.

volgende lied heet Vader, Zoon en Geest. Ik prijs u met heel mijn wezen, Heer. Voor uw troon geknield, bewijs ik u hulde en eer.

Het feest van Pinksteren wordt meestal minder groots gevierd dan Kerst of Pasen. Toch is het een feest dat niet vergeten moet worden. Zonder het werk van de geest zouden de boodschap van Kerst, Pasen en Hemelvaart niet tot zijn recht komen. Pinksteren is vandaag de dag nog steeds een belangrijk feest voor ons. Ik noem 3 redenen. 1. De beloften die Jezus gaf worden met Pinksteren vervuld. Jezus had gezegd dat het goed zou zijn als hij terug zou gaan naar de Vader. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Met dat Jezus naar de hemel terugkeerde, verliet hij de discipelen niet. Ook al ervoeren ze dit wel zo. Hij wist dat als hij zelf niet terug zou keren naar de Vader, er geen ruimte zou zijn voor de geest. 2. Het Pinksterfeest was de start van de verspreiding van het evangelie. De discipelen hadden al de opdracht gekregen om het goede nieuws te verspreiden. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus beloofde zijn discipelen altijd bij hen te zijn. Niet op een fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest. En de derde reden: Pinksteren wijst vooruit naar een volmaakt herstel. Petrus legt uit dat de uitstorting van de Heilige Geest het begin is van de vervulling van de profetie die in Joël wordt genoemd. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Met de komst van de Heilige Geest brak er dus een nieuwe tijd aan. Wat is jouw ervaring met het feest van Pinksteren? Het feest van de Geest? Welke plek neemt hij in naast God de Vader en Jezus? Wees je ervan bewust welke kracht de Heilige Geest heeft in jouw leven. Bid dat hij je leven opnieuw mag vervullen, zodat je niet in eigen kracht, maar in Gods kracht het leven mag leven. Je hebt gehoord welke krachtige werking de Geest had op de Pinksterdag. En diezelfde kracht kan ook in jouw leven en mijn leven werkzaam zijn, als we ons leven daarnaar inrichten. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar dit uur met hart en ziel. Inmiddels is Dries Hoekerts binnengekomen en die neemt het van mij over. En ook Aatie is al binnen, dus die gaat zo voorlezen. Nog een mooie avond toegewenst. Dag!

0: Goedenavond, luisteraars. Het is 8:30. Het is tijd voor het vervolgverhaal van Ati van Geest. Toen ik jou zag, van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze een dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, dan neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Hij neemt een meisje mee en krijgt vaste verkering. Hoofdstuk 12, het vervolg uit Toen ik jou zag.
1: Halverwege de week komt Fokke met hetzelfde meisje het erf opwandelen. Tja, dit wordt Harco toch te gortig. Dat de jongen zaterdagavond uitgaat en zondag bij dat meisje op de koffie gaat, dat is tot daar aan toe. Maar midden in de week afspreken, dat is te veel van het goede. Hij snapt die ouders van het meisje ook niet. Die zouden zoiets toch niet moeten goedkeuren. En gaat de jongen nu, zij erbij staat, niet de oren wassen, maar vanavond zal die Fokke duchtig onder handen nemen. Die denkt maar dat het leven een groot feest is, alsof er helemaal niet gewerkt hoeft te worden. Trots houdt Fokke zijn arm om haar schouder en troont haar mee naar het vee, langs de akkers en weer terug. Hij wilde laten zien dat hij niet zomaar de eerste en de beste is. Dit wordt later allemaal van mij, hoort Hilly hem zeggen. Ze ligt achter de heg op haar knieën de moestuin te wieden. Onder de koffie gluurt ze met een schuin oog naar het deftige boerenkind dat eruit ziet alsof ze naar de kerk gaat. Ze draagt een ketting van dikke bloedkoralen met een prachtig gouden slot. En dan die kleren. Daar zit geld hoor. Dat kan niet anders. Fokke kan niet van eraf blijven. Hij zit maar aan haar handen en aan haar haren te frunniken, tot grote ergernis van Harco, die zogenaamd verdiept is in een oude krant. Hilly kan het gefriemel ook niet langer aanzien. En terwijl de anderen nog aan de koffie zitten, sluipt ze de keuken uit en gaat de ramen buiten omlappen. Nijdig haalt ze de spons over de ruiten, steeds maar met haar ogen knipperend om niet te gaan huilen. Het doet pijn om hem zo verliefd te zien. Ze prent zich steeds maar in dat het er niks kan schelen, dat ze niks om hem geeft. Maar het knaagt wel. Ze is jaloers en boos. Het voelt ook zo vernederend. Hij nam totaal geen notitie van haar. Hij deed alsof ze er niet was. Nu is ze al aan de voorkant en zeemt de hoge ramen op een wiebelig houten trapje. Wat later sjouwt ze het zware trapje mee naar de zijkant, terwijl hier alleen maar een paar lage kelderraampjes zijn. Zittend in het gras naast de emmer spont ze kozijnen en ruitjes en sponningen schoon. Wanneer ze de zeemelap uitwringt, hoort zij over het pad aankomen. Niet kijken, net doen alsof ze geen erg in heeft. Haha, daar zit Goudlokje, keurig op de knietjes, net als ze poester. Plotseling zijn daar vlugge voetstappen achter haar. Een hand klauwt als een ijzeren greep om de nek en met één razendsnelle beweging duwt hij haar hoofd in de zinken emmer. Haar voorhoofd knalt tegen de bovenrand en dan wordt ze secondenlang onder water gehouden. Eindelijk laat hij los. Proestend komt ze boven, steunt met beide handen op de randen van de emmer en hapt naar adem. Fokke en die meid gieren van het lachen. Het meisje schatert het hardst. Oh, Fokke, wat ben jij grappig, zeg. Hilly zit verstijfd. Ze kan niet opkijken, zich niet eens bewegen. Buiten dat het pijn doet, is ze nog nooit in de leven zo vernederd. Zo ontzettend beledigd en gekwetst. De voetstappen sterven weg. Als ze zeker weet dat ze op de dijk lopen, strompelt ze overeind en tast met trillende vingers over haar pijnlijke voorhoofd. Ze kijkt in haar hand of er bloed op zit. Maar gelukkig, dat is niet zo. Haar natte haren slierten langs het gezicht en het water druipt in haar kraag. Rillingen lopen over de rug. Niet eens van de kou, maar van schrik en van woede. Ze gooit de emmer leeg over het gras en gaat naar binnen. Er is niemand in de keuken. Ze klautert het laddertje naar de kamer op, trekt droge kleren aan en haalt haar tas onder het bed vandaan. Alles propt ze erin, zelfs de prularia. Niks blijft erachter. Met de tas zult ze de ladder af en laat hem met een plof op de keukenvloer vallen. Met een verbeten gezicht haalt ze de jas van de haak, knoopt hem vast en pakt de bomvolle tas op. Met vastberaden stappen wandelt ze het erf af, de dijk op. Ze loopt alsof ze leven ervan afhangt. Af en toe moet ze even stilstaan om de tas aan haar andere arm te hangen en dan weer door. Nooit, maar dan ook nooit meer zien ze haar daar terug. Zet ze nog één stap op dat erf. Voortaan blijft ze bij moeder thuis. En nu kan moeder hoog of laag springen en zeggen dat Hilly ergens anders aan het werk moet. Ze vertikt het. Nooit krijgen ze haar nog ergens heen. Met nog geen 10 paden. Hijgend blijft ze staan, want ze krijgt steken in de zij. Ze moet wat langzamer lopen. Wat voor verklaring zal Fokke aan zijn vader geven als hij straks terugkomt en hoort dat Hilly weg is? Zal die eerlijk opbiechten wat er is voorgevallen? Of zal die doen alsof hij gewoon nergens van weet? Nou, ze denkt het laatste. Want ze weet zeker dat Harco Zwart zijn zoon even langs geeft en niet zo zuinig ook als die hoort wat er is gebeurd. Hilly snuift verachtend. Uitsloven. Uitsloven voor zo'n grietje. De grote jongen uithangen. De branieschopper. Want voor de rest stelt hij helemaal niks voor. En op zo'n iemand is zij nou verliefd? Nijdig veegt ze de tranen weg. De liefde is nu wel een heel eind bekoeld. Het ergste is niet eens die pijnlijke plek op haar voorhoofd. Die zal onderhand wel blauw zien. Maar haar hart. Haar hart heeft een knauw gekregen. Maar door dit gebeuren is er wel duidelijk geworden dat ze in zijn ogen niks voorstelt. Hij denkt dat hij kan doen en laten wat hij wil. Ze is maar een meid. Die kan je wel met haar hoofd in een emmer water duwen en bijna verdrinken. Ze bijt op de tanden. Gaat weer harder lopen. Haar handen jeuken. Ze heeft zin om hem op zijn gezicht te timmeren. De minkukel. Plotseling staat ze stil. En voor zo iemand gaat zij op de loop? Nog nooit in haar leven is ze iemand uit de weg gegaan. Net zo min als haar vader dat deed. En nou zou ze zich laten kennen om die boerenkinkel, die verwaande kwast, die nergens voor deugt en die alleen voor werk terecht kan bij zijn vader. En hij denkt haar de baas te zijn? Laat zij zich nu zomaar wegpesten? De tas valt op de grond. In gedachten ziet ze weer het riet van de meester. En hoe ze dat aan stukken trapte toen hij haar ermee op de vingers geslagen had. en hoe ze dat achter de mesthoop verbrandde. Nooit heeft de meester haar erop aangesproken, terwijl die heel goed wist dat zij het meegenomen had. Dagenlang heeft ze de meester gemeen aangekeken, klaar om de strijd aan te gaan. Maar hij wendde steeds zijn blik af, durfde de confrontatie niet aan. Ze draait zich met de ruk om, grist de tas van de grond en beent met grote stappen terug. Hijgend komt ze een uur later het pad weer opstampen, smijt de tas naar binnen en loopt dan in één ruk door naar de stal. Even raakt ze verblind doordat ze van buiten de donkere ruimte instapt, maar dan ziet ze hem halverwege onder een koe zitten melken. Met grote stappen komt ze op hem af, springt over de grup, haalt met haar been uit en geeft hem een keiharde trap tegen de bijna volle emmer. De melk spat op, golft weg en de emmer rolt kletterend over de stenen. Stijf van schrik zit Fokke midden in een witte plas. Dan springt hij op en kijkt er verwilderd aan. Ze komt vlak voor hem staan en geeft hem een keiharde klap in zijn gezicht. Doe dat nooit meer, zegt ze met een bevende stem van woede. Met opgeheven hoofd beent ze de stal uit. Hij grijpt duizelig naar zijn wang en strijkt over de gloeiende plek. Zo, die was raak. Maar, gelukkig, ze is teruggekomen. Nou, daar had hij wel 10 van die dreunen voor over. Met een pijnlijke grimas, toch vol bewondering, kijkt hij erna.
2: Kind toch, wat is er met jou gebeurd? Ben je gevallen? Vraagt Harco als hij voor het eten aan tafel komt zitten.
1: Geschrokken kijkt Fokke naar Hilly die tegenover hem zit. Een dieprode kleur trekt over zijn gezicht. Ze ziet het wel, maar ze laat niks merken.
2: Hilly?
1: Vraagt Harco.
2: Oh, ik heb aan de deur gestoten. Ik deed gewoon een beetje onhandig, zegt ze.
3: Nou, dat is wel heel veel beetjes, zegt Harco. Je had er meteen een koude natte lappen moeten leggen. Dan was het niet zo blauw geworden.
1: Hilly haalt de schouders op.
2: Ik voelde niks meer van, hoor.
1: Fokke haalt opgelucht adem en kijkt haar dankbaar aan. Op een heel andere toon richt Harco zich nu tot zijn zoon.
2: En jij? Jij bent weer eens aan het klungelen geweest, hè? Hoofd weer niet bij je werk? Trapte de koeien emmer om of liet je hem uit je handen vallen?
1: Hij geeft Fokke geen tijd om te reageren.
2: Als jij maar niet denkt dat het geld op mijn rug groeit. Het is altijd hetzelfde met jou.
1: En dreunend komt zijn vuist op tafel. Met ingehouden adem kijkt Hilly Fokke aan.
2: Ja, die koe trapte me ineens om. Ik was er niet helemaal op berekend, zegt Fokke.
1: Nu is zij het die opgelucht ademhaalt. Harco schudt zijn hoofd over zoveel onbenul.
2: Wat er van jou terecht moet komen, het is hopeloos. Voortaan beter uit je ogen kijken. Je werkt met beesten, hè?
1: Stil eten ze verder.
2: Het was zeker die roodbonte, die wilde, vraagt Harco opkijkend.
3: Ja, die was het, zegt Fokke.
1: Of ze wil of niet, ook Hilly moet lachen. De volgende dag draait hij om haar heen, werpt haar smekende blikken toe, probeert er even aan te raken, tegen te houden, om iets tegen haar te zeggen. maar ze gunt hem niet de gelegenheid. Ze hoeft maar langs de spiegel van de buffetkast te lopen om opnieuw boos te worden. Als de moeder haar zo zou zien, zou die haar hier onmiddellijk weghalen. Raar toch, want dat wil ze eigenlijk ook weer niet. Ze snapt helemaal niks van zichzelf. Er speelt van alles door haar hoofd. Het is om tureluurs van te worden. Zwijgend drinken ze met hun drieën koffie en eten het door Hilly klaargemaakte brood. Harco staat het eerst op, stapt er in zijn klompen en gaat naar buiten. Fokke schuifelt op zijn stoel. Hilly, je zult wel een vreselijke hekel aan me hebben, begint hij zacht. Dat zou ik ook hebben als iemand me zoiets flikte. Hilly slikt een brok in de keel weg, maar reageert niet. Ik heb er echt spijt van, Hilly. Smekend kijkt hij eraan. Met een ruk kijkt ze naar hem op. Het was gemeen, vernederend. En helemaal waar zij bij was. Ik schaam me echt heel diep. Hij springt op, is in een paar stappen bij haar, pakt haar bij de schouders vast en zegt: en denk erom, jij moet je niet schamen. Ik ben degene die zich de ogen uit zijn hoofd moet schamen. Ik deug nergens voor. Ik ben een loze praatjesmaker. Hilly, wil je alsjeblieft niet meer boos op me zijn? Ze schudt zijn handen van zich af. Klinkt allemaal zo hoogdravend uit zijn mond. Het slijt wel, zegt ze. En ze kijkt hem koel aan. Hij knikt heftig. Ik beloof je dat ik mijn best zal doen om aardiger tegen je te zijn. En weet je, Hilly, je hebt echt mooi haar, hoor. Je hebt prachtig haar. En laat niemand jou vertellen dat het niet zo is. Nou, zo is het wel genoeg, hoor. Bemoei je alsjeblieft niet met mijn haar. Mag ik je dan geen complimentje geven? Niet over mijn haar. De deur zwaait open en Harco steekt zijn hoofd om de deur. Zou jij niet eens meteen aan je werk gaan? Ik kom al, zegt Fokke en gaat naar buiten. Hilly kijkt hem na. Wat een raar gesprek was dat. Wat zei hij nou? Dat hij zijn best ging doen om aardiger tegen haar te zijn? Wat moet ze er nou van denken? Kost het hem dan zoveel moeite om aardig tegen haar te zijn? Nou, ze hoopt zo dat hij de komende dagen oprecht laat zien dat hij spijt heeft. Dan verdwijnt dat knagende gevoel van binnen misschien. Nog lang zit ze voor zich uit te kijken. Ze begrijpt niks meer van zichzelf. Het heeft haar gekwetst. En toch houdt ze ook nog van hem. Oh, wat is liefde toch ingewikkeld?

Had hij had al aangegeven dat het verhaal iets langer liep, maar ze wou graag doorlezen tot dit hoofdstuk was afgelopen. Dus we hebben iets minder muziek straks, maar het was de hele dag al heel veel muziek. Dus dat ene plaatje. Het programma, het verzoekplaat, de verzoekplaten worden in ieder geval allemaal gedraaid. We beginnen vanavond het verzoekplatenprogramma met een lied voor u allen passend bij het Pinksterfeest wat we mogen vieren. Samen gaan we zingen in de naam van Jezus een loflied, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Zingt u mee?

Trouwe luisteraar, die heeft waarschijnlijk vanavond de hele avond al de stem van Naomi gehoord. En ik mocht vanaf 8:30 de plek in de studio overnemen van haar. Want het was vanavond een avond dat er eigenlijk te weinig mensen waren om de uitzending te verzorgen. Dus hebben we dat samen opgedeeld op deze manier. En Naomi heeft het verzoekplaatprogramma ook helemaal voorbereid. Dus Naomi, bedankt daarvoor. Bet en Fanny van der Wal, jullie worden van harte gefeliciteerd met jullie 25ste trouwdag. En Bet nog met zijn verjaardag. Jullie krijgen de felicitaties van oma Gerrit Akster en dat doen ze met het lied Ik bouw op u. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam.

Dat is Remco Hackert, ik bouw op u. Het volgende verzoek, Jannie Janssen uit Doornspijk. Jannie vraagt een lied aan voor Dick en Wil van Rijssen. Ze worden sterkte toegewenst en krijgen een hartelijke groet ter bemoediging van Jannie. Speciaal voor hen heeft zij het lied Komt allen die vermoeid en belast zijn uitgekozen. Hij geeft rust.

Het volgende verzoek wat klaarstaat is een lied voor het verzoek voor alle leden van de hervormde gemeente Elim van het Harde die luisteren naar de Loe, graag een mooi Pinksterlied. En Naomi heeft daar het lied 670 voor opgezocht. Kom, Schepper God. En al die luisteraars, in het bijzonder van de hervormde gemeente Elim, maar ik neem aan, elke luisteraar krijgt de hartelijke groeten van dominee Alfred Post.

Wat mooi om zo samen het Pinksterfeest te vieren. Ik laat je niet alleen. Ik zend je mijn verlosser. Ontvang de Heilige Geest. Hij blijft bij jou. Hij zal altijd bij je. Hij zal altijd in je zijn. Hij is een liefdevolle trooster. Een machtige helper, een betrokken metgezel. Een wonderlijke raadgever.

uit Urk. Dat is ook bestemd voor de medewerkers van de kringloopwinkel. Voor Jannie van Dorp, die ze ook een heerlijke koffie kan zetten. Voor Frank Hop met zijn vrouw Helga. Nee, sorry, dat lees ik verkeerd. Voor Frank Hop met zijn vrouw en Helga de Ridder met haar man. De huishoudster, Jantje van Dracht met haar aanstaande man. Ook jullie krijgen dit lied aangeboden. Luister maar mee naar Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Met de groeten van Jacob Zweppe.

Ooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. En ja, het volgende stukje tekst wat Naomi klaargezet heeft, dat sluit daar eigenlijk heel mooi bij aan. Of eigenlijk omgekeerd, het stukje tekst wat ze klaargezet heeft. Dat je weet dat Jezus als vriend zo trouw, zo vast. Hij laat je nooit alleen. In de week die achter ons ligt, was er ook een hoop verdriet, zo schrijft Naomi. Een toepasselijk lied draaien we daarom, ter bemoediging. Een oude, maar een prachtige tekst. Eens breekt in mij het zilveren koord. Dan wordt mijn aardse zang verstoord. Maar op volmaakt schoner wijs klinkt dan mijn lied in het paradijs. Eens wordt verbroken in het aardse huis en leg ik af mijn pelgrimskruis. En dan wacht mij, wat zalig lot, een woning, een gebouw van God.

Grietje Schreus wil graag mijn levenslied horen. Dat was gezongen door de christelijk Waddinxveen mannenkoor De Gouwe Stem. Het is haar lievelingslied van haarzelf en voor haarzelf. En Grietje, we draaien het graag voor jou. Het is een vrij onbekend lied, maar het is een prachtig lied. En dan gaan we vast en zeker ook vaker draaien. Geniet maar mee.

Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Psalm 42. In deze psalm willen we graag aanvragen voor oma Gert, die 90 jaar mocht worden. En wat je aangeboden door Bert en Fanny.

De muziekcommissie van het Harder Mannenkoren Omstreken wil een lied laten horen om op deze manier de jarige leden te feliciteren. We verdelen het over twee liederen en het eerste lied is bestemd voor de heer Westhoff van de Tweede Tenoren. Hij was op 18 mei jarig en de heer Hakkenberg zingt ook bij de Tweede Tenoren en was ook op 18 mei jarig. Voor jullie hebben we het lied uitgekozen, een toekomst vol van hoop. Hij heeft het onszelf beloofd. Hij leidt ons door het leven heen.

U leidt ons door het leven heen. Dat is ook wat we doen onder de leiding van de Heilige Geest. Dat we dit leven door geleid worden. Vandaag en dit weekend is het Pinksteren. Gods Geest werd over de wereld uitgestort. In Biddinghuizen was de Pinksterconferentie. 62.000 christenen uit allerlei kerken vierden met elkaar dit feest op hemelsbreed afstand van Doornspijk, enkele kilometers. Vanmiddag zongen tienduizenden mensen samen dit lied. De klanken ruisten vast langs de wolken, ook richting Doornspijk. Bij deze voor jullie ook hoorbaar de tekst. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigde saam. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Die naam is naar waarheid, mijn Jezus ook waard, want hij kwam om zalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. En zo door zijn bloed hen genade verwierf. Kent gij die Jezus niet, die om ons te redden de hemel verliet? Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof, en de engelen zingen voortdurend zijn lof. O, als wij door Jezus verheerlijkt in staan, dan heffen we juichend de jubeltoon aan. Jezus, Jezus, uw naam zijt eer, want gij zijt der mensen en engelen heer. Jezus, Jezus, uw naam zijt eer, want gij zijt der mensen en engelen heer. En dan komt er zo'n vriendelijk verzoek achteraan, dat wij dat niet konden weigeren. Indien beschikbaar, graag draaien van een willekeurig koor of zanger. En anders graag een willekeurig lied. Met een speciale groet voor Hanna van de Weert. En die groet die komt van Hanneke en Martijn vanaf de Pinksterconferentie.

De heer Berghorst van de baritons van het Harder Mannenkoor was op 20 mei jarig. En op 23 mei was de heer Van Noorel jarig. Hij is tweede tenor. Ook jullie krijgen een lied aangeboden van de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor in Omstreken. En hoe kunnen we het verzoekplatenprogramma mooier afsluiten dan met het lied Lichtstad met uw palenpoorten? Daar zal ik mijn heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Dit lied is dus bestemd voor de heren Berghorst en Van Noorel.

Het is 9:45. Tijd voor de afsluiting van deze uitzending. En dat wil ik eigenlijk doen vanuit Johannes 14. Het is eerste Pinksterdag. En ik wil eigenlijk de uitzending afsluiten met een stukje. Dat wil ik met u lezen. Dat hebben we afgelopen dinsdagavond met een Bijbelstudiegroep besproken. Dit is Johannes 14. Wij hadden daarvan de versen 23 tot 29. Maar ik begin met u te lezen bij vers 15. Johannes 14 begin ik te lezen bij vers 15. De belofte van de trooster staat erboven. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want u ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie in mijn geboden gelooft, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaar. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf, maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken, wees niet bevreesd. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen. Maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief had, dan zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu ik het u gezegd heb, voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Toen we dinsdagavond dit gedeelte hadden gelezen en hadden overdacht, viel mij ineens vers 25 op. Dat begint met: deze dingen heb ik tot u gesproken. Ik ging even terug naar het voorgaande vers, welke dingen Jezus dan bedoelde. En eigenlijk schrok ik enigszins, want in vers 24 lezen we van een behoorlijke waarschuwing. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Ik dacht, is dit waarmee de trooster ons komt troosten? En ja, het staat er toch echt. En is een duidelijke waarschuwing. Maar er staat meer, voorafgaand aan vers 25. En dan moet je eigenlijk terug naar het begin van dit gedeelte. En dat begint in vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Velen van ons zijn daar waarschijnlijk mee grootgebracht en mogen het nog regelmatig horen. Wet en evangelie. Wet is leven. Hou je aan de geboden. Dat zijn bekende uitspraken. En dat is goed. Meer dan goed zelfs. Maar stel jezelf eens de vraag, waarom je je aan de geboden van God houdt? Waar komt je drive om dat te doen vandaan? Is het uit een soort vermoeden, die 10 geboden? Dit mag niet, dat mag niet. Zus mag niet, zo mag niet. Daar bij jullie in die kerk, voor jullie als christenen, gelden zoveel regels. En er is zoveel dat niet mag. Nou, van mij hoeft het allemaal niet meer hoor. Weet u, volgens mij mis je dan de kern van het evangelie. Die kern bestaat uit het liefhebben van God boven alles, aangevuld met het liefhebben van je naaste. Maar even terugkomend op het liefhebben van God, weet jij wat dat betekent? Weet je hoe goed het voelt, God liefhebben boven alles? Weet je waar die liefde bij jou vandaan komt? Herkent u die liefde bij uzelf? Herken je die bij jou, de oorsprong van die liefde? Weet je, die liefde tot God, die komt uit God. Die ware liefde, daar lezen we van in 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben hem lief,
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En die liefde wordt hier bedoeld. Vanuit die liefde wil je zijn geboden in acht nemen. Dan kan je niet anders, dan wil je niet anders. Maar helaas, soms doe je wel anders. En ook dat weet God. Ook dat weet Jezus en ook dat weet de Heilige Geest. En juist daarom mogen we vandaag Pinksteren vieren. De uitstorting van die Geest, de uitstorting van de Trooster die altijd bij ons wil zijn, die zelfs altijd in ons wil wonen, die ons troost in benauwdheid, angst en pijn, maar die ons zeker ook troost als we beseffen dat we onszelf en de wereld meer lief hebben of hadden dan God. En toch, ja toch die Geest, die Trooster is altijd aanwezig in je leven. Afgelopen weekend waren we samen, mijn vrouw en ik, een paar dagen aan de Noordzee. En lopend over het strand langs de golven, dan zie je die branding als teken van leven. Althans, zo ervaar ik het steeds weer. Die onderstroom van het water die maar door blijft rollen, het strand op. En ja, de golven gaan terug. Er ontstaat een branding, zoals die ook in uw, in jou en in mijn leven soms ontstaat. Of eigenlijk altijd aanwezig is, maar vergeet het nooit. Dat de branding ook laat zien dat er altijd een stroming is. Een stroming van water, een stroom van water, een stroom van levend water. Ik sluit af met de woorden die me op deze gedachten brachten, uit vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat ik tot u gezegd heb.

dat er eigenlijk afsluiten met dit lied. Heer, ik kom tot u. Ik wil iedereen danken voor het luisteren. De dames van vanavond, Ati, voor het vervolgverhaal. En Naomi voor het eerste deel van deze avonduitzending. Allemaal bedankt. Ik wens u en jullie een goed en een fijn Pinksterfeest toe. Ook voor morgen nog. En we hoorden vanavond nog in de kerk hoe belangrijk het is als die geest in je hart, in je leven komt werken, om daarvan te delen. Deel uit wat hij voor jou betekend heeft. Wat hij voor jou gedaan heeft. En er werd een voorbeeld genoemd dat je dat samen kan doen. Zoals de eerste gemeente dat ook samen deed. Houd elkaar vast. En bid om de geest dat je daarvan mag getuigen samen.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 450 is een zegenlied. Vragen om de zegen van omhoog. Lof, aanbidding, dank en ere. Uw genade blijft in zwakheid onze kracht. We gaan luisteren naar lied 450.

Lied 881. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wonderen hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen wonderen aan Jezus' macht. We gaan luisteren naar lied 881.

Lied 38 laat zien dat de geest strijdt voor ons behoud. Hij klopt aan uw hart, zo hard en zo koud. Weersta de geest niet, die heden nog klopt. Wellicht is het morgen voor eeuwig te laat. O kind van Gods liefde, verzwaar niet uw schuld. Maar word met de vrede des geestes vervuld. Bedroef dan die geest niet, o doe hem geen pijn. Dat in u, uw heiland, verheerlijkt mocht zijn.

Lied 412 is een Pinksterlied waarin gevraagd wordt om de geest. Kom Heilige Geest, daal neder, als op het Pinksterfeest. Maak onze harten teder, daal neder, Heilige Geest. Ach, steeds zijn onze harten op het aardse nog gericht. Kom, goede geest, daarbinnen en maak het duister licht. Leer ons de Heiland kennen, hem minnen meer en meer. Leer aan zijn dienst ons wennen, die kiezen keer op keer. Doe ons de Vader eren, die in zijn Zoon ons mint. Wil ons in alles leren, maak hemels ons gezind. Het lied wordt gezongen op een andere wijze dan in de bundel staat, maar ik heb maar één uitvoering kunnen vinden. We gaan luisteren naar lied 412.

Lied 123 is een onbekend lied op een bekende wijs. Het lied gaat over de zeven geesten voor Gods troon, maar wijst ook op de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Totdat we ontheven van dit stof, uitgalmen in uw hemelhof met al uw dienaars samen. De zeven geesten voor de troon zijn met de Vader en de Zoon lof en aanbidding. Amen. We gaan luisteren naar het onbekende lied 123.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel.l6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag beginnen we met Exodus 20. De Heere God staat op het punt een verbond met Israël te sluiten. De verbondenheid tussen dit volk en hun God wordt vastgelegd. Het is een historisch moment voor Israël. Uit alle andere volken op aarde heeft God hen uitgekozen. Ze zijn bijzonder kostbaar voor hem. Ze zijn apart gezet om de Heere toegewijd te zijn. Onder alle volken mogen zij deze geweldige positie innemen. Dat is de moeite waard, zeker als je bedenkt hoe goed de Heere met zijn volk omgaat. De vorige keer zagen we dat hij begint met Mozes eraan te herinneren hoe hij naar Israël heeft omgezien. De Heere gebruikt het beeld van een arend die zijn jongen opvangt met zijn vleugels en weer bij zichzelf brengt. Een arend is gemaakt om te vliegen, niet om altijd veilig in het nest te blijven zitten. Maar leren vliegen is moeilijk. De arend schudt aan het nest, maakt de takken los en duwt de jongen over de rand. Dan moeten ze hun vleugels wel gebruiken. Maar zodra het misdreigt te gaan, dan is daar gelukkig moeder arend die haar vleugels onder de jongen uitspreidt, hen opvangt en weer mee omhoog neemt, om weer opnieuw te leren vliegen. God leert ons als het ware vliegen. Het gaat niet vanzelf, maar als we bang zijn om te vallen, kunnen we erop vertrouwen dat hij ons opvangt, zoals de arend dat doet. God gebruikt omstandigheden in ons leven om ons te vormen en ons te brengen waar hij wil. De moeder arend houdt de jongen goed in de gaten, zodat ze precies kan ingrijpen wanneer het nodig is. En zo mogen wij ook weten dat God ons niet in de steek laat, ook als we dat niet voelen. In de 3 dagen voorafgaand aan de verbondsluiting geeft God instructies aan Mozes. De mensen moeten zich klaarmaken. En de berg waarop God zal komen, wordt hermetisch afgesloten. Dat geeft aan dat de Heere niet te vergelijken is met een mens. Hij is oneindig veel groter. Alleen op zijn voorwaarden kunnen mensen met God leven. En daar gaat het vandaag.

In Exodus 20 zijn we getuigen van de wetgeving. De Heer is neergedaald op de berg en begint te spreken tot het volk. Hij spreekt woorden uit die de kernregels vormen van zijn verbond met Israël. Dit zijn de geboden die dienen ter regulering van het leven onder het verbond en onvoorwaardelijk gelden. In dezelfde vorm als de vazalverdragen uit het Oude Oosten roept de Heere Israël op tot trouw en toewijding. De tekst van een vazalverdrag wordt gekenmerkt door een aantal vaste onderdelen. Het begint met een historisch overzicht, waarin de weldaden van de grootvorst jegens de vazal worden beschreven. Exodus 20, vers 2. Vervolgens wordt aangegeven welke bijdrage de vazal dient te leveren aan het verbond. Exodus 20, vers 3 tot en met 18. De 10 geboden worden als eerste gegeven, maar ze zijn maar deel van de wet. Er worden ook voorschriften over het altaar gegeven. De wet en het altaar gaan samen. De wet laat zien dat de mens een zondaar is en een redder nodig heeft. Redding is er door verzoening. Daarom moet er een altaar zijn waarop het verzoeningsoffer gebracht kan worden. Exodus 20, vers 1 en 2. Toen verklaarde de Heere: Ik ben de Heere uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. In de eerste twee versen getuigt de Heere van zijn weldaden aan zijn verbondsvolk Israël. De Heere begint met te vertellen wie hij is. Ik ben de Heere, uw God. Daarna beschrijft de Heere wie het volk is. Het bestaat omdat de Heere God hen heeft uitgekozen. De Israëlieten waren slaven in Egypte en de Heere heeft, door zijn genade, hen gemaakt tot verbondspartner. In deze woorden ligt nadruk op de zelfovergave van de Heere aan zijn volk. Hierin onderscheidt de Bijbeltekst zich van de woorden uit de Oud-Oosterse vazalverdragen. Daarin waren de heerszuchtige Oosterse koningen vooral uit op de exploitatie van hun vazallen. We gaan naar de 10 geboden kijken. Er zijn twee delen te onderscheiden. Eén deel gaat over de verhouding van een mens tot God en het andere deel over de verhouding van mensen met elkaar. Exodus 20, vers 3. U mag geen andere goden aanbidden dan mij. Het eerste gebod is een oproep om geen andere goden naast de Heere te hebben. In het licht van de Oud-Oosterse vazalverdragen is hierbij te zeggen dat wanneer een vazal een verbond sluit met een grootvorst, hij geen enkele alliantie mag hebben met andere koningen. Te midden van alle goden die er zijn, is er maar één echte God. En de Heere zegt, dat ben ik. Israël getuigt bij de verbondssluiting, ja, daar zijn wij het mee eens. Een vraag voor u, luisteraar. Bent u het er ook mee eens, dat er maar één ware God is? En dat die ene ware God zich heeft geopenbaard door zijn woord en geest? En dat de enige manier waardoor een mens hem vandaag kan leren kennen, door de Heer Jezus Christus is? Kortom, bent u bereid om de Heere God op zijn woord te aanvaarden? De Heer Jezus zegt in Johannes 17, vers 6, door wat ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie u bent. De Heere zei tegen Israël, u mag geen andere goden aanbidden dan mij. Dat was in die tijd niet eenvoudig. In die tijd was het eerder populair om veel goden te aanbidden, in tegenstelling tot vandaag. Nu lijkt het vaak populair te zijn om je eigen God te zijn en daarnaast geen enkele God te aanbidden. De Heere zegt, er zijn wel veel goden, maar er is maar één echte God en dat is Hij. Daarmee worden de andere goden afgoden. Paulus werkt dit onderwerp uit door te stellen, hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren,
maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerte, en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch de maker? Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Romeinen 1, vers 21 tot en met 25. Het tweede gebod sluit aan op het eerste door de oproep geen beelden te maken. Exodus 20, vers 5. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Het woord beeld kan zowel duiden op afgodsbeelden als op afbeeldingen van de Heere. Het gebod is uitsluitend gericht op afbeeldingen van afgoden en van de Heere. Het is de Israëlieten niet toegestaan om een godenbeeld te maken van iets dat in de lucht, op het land of in de zee is. Exodus 20, vers 5. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloers God die de zonde van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten. Het is Israël niet toegestaan om te buigen voor andere goden dan voor de Heere. Maar ook is God zo groot en machtig dat hij niet beperkt kan worden tot een enkele afbeelding. Het gebod wordt onderbouwd door de mededeling dat de Heere een jaloerse God is. Aan de ene kant deelt de Heere zijn eer niet met een ander, Jesaja 42 en 48, en aan de andere kant neemt hij het ook op voor zijn volk, Joël 2. Het gaat om volstrekte loyaliteit aan God als Heer van het verbond. Dat is noodzakelijk met het oog op de redding van de wereld. Israël was geroepen tot volstrekte dienstbaarheid aan de Heere. Het volk heeft hierin gefaald. Uiteindelijk zal één persoon de taak van Israël op zich nemen, de knecht des Heeren, Jesaja 53. Hij zal op volmaakte wijze loyaal zijn aan de Heere God. Want ik, de Heere, die de zonde van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten. De ervaring leert dat onrechtvaardig gedrag van bijvoorbeeld een vader een negatieve uitwerking heeft op het hele gezin. Overigens dient men te beseffen dat er in de voortgang van de openbaring steeds meer accent komt te liggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid. In dit gebod worden ouders gewaarschuwd dat de gevolgen van hun zonde niet alleen henzelf betreffen, maar ook gevolgen hebben voor andere gezinsleden. Geld, drank, drugs en seks hebben hun duizenden verslagen. Alles waaraan je tijd, hart en ziel geeft, kan een afgod worden. De Heere wil de eerste plaats. Exodus 20, vers 6. Maar ik ben liefdevol voor hen die van mij houden en mijn wetten onderhouden. De Heer is liefdevol en genadig wanneer een mens hem lief heeft. Hij is immers goed voor duizend geslachten van wie hem lief hebben. Het de Heere lief hebben blijkt uit het onderhouden van zijn wetten, uit het doen wat hij zegt. Exodus 20, vers 7. U mag de naam van de Heere uw God niet zonder goede reden gebruiken, want de Heere zal degene die dat wel doet zeker straffen. Het derde gebod waarschuwt Israël om de naam van God niet in verband te brengen met oneerlijke zaken. De naam van de Heere dient altijd met eerbied te worden genoemd. Dit is een indirecte veroordeling van het vloeken. In andere vertalingen wordt zonder goede reden vertaald met ijdel, dat wil zeggen zonder inhoud, respectloos. Godslastering komt helaas ook vandaag veel voor. Het is verkeerd om Gods naam zonder goede reden te gebruiken, omdat de Heere een heilig God is. Het laat ook een gebrek aan woorden zien. Veel mensen kunnen zich niet uitdrukken zonder een vloek te laten horen. Iemand vertelde in zijn getuigenis: na mijn bekering verloor ik meer dan de helft van mijn woordenschat.
Exodus 20, vers 8 tot en met 11. Onderhoud de Sabbat als een heilige dag. 6 dagen moet u werken, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven, man of vrouw, vee en gasten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft gemaakt. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van. De afsluiting van de opsomming van geboden die het gedrag met betrekking tot de Heere regelen, is te vinden in het 4e gebod. Het handelt over de inzetting van de Sabbat. Geen enkel gebod is uitvoeriger. In Exodus 31 omschrijft de Heere de Sabbat als teken van het verbond. Mogelijk is hier een parallel aan te wijzen met verbondszegels in het oude Nabije Oosten. Een groot vorst bracht op het verbondsdocument een zegel van het verbond aan. De functie van de Sabbat als teken en zegel van het verbond kan de omvangrijke plaats van de Sabbat in de 10 geboden verklaren. Zoals de besnijdenis het teken van het verbond met Abraham was, zo is de Sabbat het teken van het verbond met Mozes. In dit gebod wordt 1 dag in de week voor de Heere apart gezet, geheiligd. Nergens in het oude Nabije Oosten komt een instelling voor die vergelijkbaar is met de Sabbat. Uit Exodus 16 weten we dat de Sabbat al bekend was bij de Israëlieten. Vervolgens wordt in Exodus 20 de Sabbat gepresenteerd als een dag die met bijzondere aandacht moet worden herdacht. De Sabbat heeft daarom in de eerste plaats een godsdienstige functie. In de tekst worden 7 groepen genoemd die de Sabbat dienen te onderhouden. Het gaat om u, uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee en de vreemdeling die binnen uw poorten is. De onderbouwing voor de heiliging van de Sabbat is gelegen in de schepping en vooral in het rusten van de Heer op de 7e dag. De fundering in de schepping betekent overigens niet dat de Sabbat al in de tijd van het boek Genesis is gehouden. In de parallelle tekst in Deuteronomium 5 wordt de onderbouwing tot het Sabbatsgebod gelegd in de bevrijding uit Egypte. De Heere wordt hier geïntroduceerd als Heer van de tijd en niet als onderdeel van de tijd. Israël wordt opgeroepen tot navolging van de Heere. Door deze handeling te verrichten, die als bezegeling van het verbond dient, onderscheidt Israël zich van alle andere volken waar een dergelijke tijdsordening niet bestaat. Daarom is de Sabbat ook een onderscheidingsteken tussen Israël en de andere volkeren. We vinden dat ook bij de profeet Ezechiël in Ezechiël 20. Op dit punt onderscheidt de Sabbat zich van de zondag in de christelijke kerk. We komen bij de 2e helft van de geboden, die gaan over de verhouding van mensen onderling. Het begint in het gezin. Exodus 20 vers 12. Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heere uw God u zal geven. Het eerste gebod over intermenselijke verhoudingen betreft de oproep tot eerbied voor de ouders. Het gebod heeft onder andere betrekking op de zorg voor vader en moeder wanneer ze oud en hulpbehoevend zijn geworden. Deze zorg uit zich door een houding van eerbied en respect. De parallelle tekst in Leviticus 19 maakt duidelijk dat ook een algemene eerbied voor het ouderlijk gezag wordt bedoeld. Wanneer de Israëlieten zich houden aan dit gebod, zal hun leven en dat als volk verlengd worden in het land dat de Heere heeft beloofd. Exodus 20 vers 13. U mag niemand doodslaan. Het 6e gebod is een verbod op doodslag. De Heere waarschuwt hiervoor wederrechtelijk doden. Het woord doodslag kan zowel op doden in algemene zin als op moord betrekking hebben. Het is in deze context in ieder geval geen algemeen verbod op het doden, aangezien Mozes even later de doodstraf voorschrijft. Exodus 21.
De vertaling moorden is minder juist, omdat zo onopzettelijke doodslag wordt uitgesloten. Het werkwoord beoogt vooral het doden met voorbedachte raden en het doden zonder voorbedachte raden. Uit deze teksten blijkt een doden dat tegen een gemeenschap is gericht. Dit kan het best worden vertaald met wederrechtelijk doden. Dit gebod en de geboden die nu volgen zijn ter bevordering van de vrede binnen de door God apart gezette verbondsgemeenschap. Er moet liefde zijn. Die blijkt uit afwezigheid van moord, echtbreuk, diefstal, vals getuigenis en zelfs de schijnbaar onschuldige zonden van het hart. Exodus 20 vers 14. U mag geen overspel plegen. Onder het plegen van overspel of echtbreuk wordt bedoeld geslachtsgemeenschap met de man of vrouw van een ander. Leviticus 20 en Deuteronomium 22. In beide teksten wordt als straf voor die overtreding de doodstraf vermeld. Daarnaast heeft het plegen van overspel ook betrekking op gemeenschap met een ondertrouwde vrouw of met een maagd. Exodus 22 en Deuteronomium 22. In een maatschappij met veel wisselende relaties is bezinning op het zevende gebod zeker actueel. Exodus 20 vers 15. U mag niet stelen. Het achtste gebod houdt verband met diefstal in de meest algemene zin van het woord. Exodus 20 vers 16. Beschuldig niemand op valse gronden. Vervolgens krijgt Israël in het negende gebod de opdracht om compromisloos te zijn in de handhaving van het recht. Binnen het kader van het verbond moeten er zuivere relaties bestaan. Leugen is uit de boze. Leugen hoort niet bij de Heere God, maar bij de duivel, de grootste leugenaar aller tijden. Exodus 20 vers 17. U mag het huis van uw naaste niet begeren, en ook zijn vrouw niet, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste. Er zijn nu een viertal verkeerde handelingen ten opzichte van een volksgenoot genoemd. In vers 17 spreekt de Heere ten slotte over de zonden van het hart. De uitdrukking begeren duidt op een onbeheerst en zelfzuchtig verlangen. Het woord begeren heeft soms een positieve betekenis in de zin van plezier hebben in. Psalm 68 en Jesaja 53. In Exodus 20 vers 17 komt de negatieve betekenis voor. Er is sprake van een obsessief verlangen dat tot een bron van kwade voornemens voert. Zo'n verlangen hoeft niet onmiddellijk tot handelingen te leiden. Een obsessief verlangen kan ook vertaald worden met jaloezie. In Colossenzen 3 vers 5 lezen we: door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. In alle tijden hebben christenen zich afgevraagd of de oudtestamentische wetten voor hen nog geldig zijn. De Heer Jezus zelf erkent de wet, Matteüs 5 vers 17. Christus leert zijn leerlingen om te leven volgens de geest van de wet. Hij brengt de wetsregels terug tot hun essentie, samengevat in twee geboden: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. In dit licht moeten de vele voorschriften van het Nieuwe Testament worden geïnterpreteerd. Christus en de apostelen bevestigen in hun ethiek vele belangrijke bepalingen uit het Oude Testament. Evenals bij de oudtestamentische geboden gaan ze uit van principes die voor alle tijden gelden. De oproepen om geen overspel te bedrijven en om niets van de ander te stelen zijn universeel. Israël en de gemeente zijn geroepen om steeds opnieuw deze beginselen na te leven. Uit het boek Genesis valt op te maken dat bepaalde normen al golden voordat de wet op de Sinaï wordt gegeven. De doodslag door Kaïn, de dronkenschap van Noach, de halve leugen van Abraham en zijn vrouw en het bedrog van Jacob worden afgewezen, zonder dat er duidelijke verboden zijn gegeven.
De Heere vraagt gedrag van zijn kinderen dat hij passend vindt. De vormgeving van de wetten kan in verschillende perioden variëren. Maar een mens heeft te beantwoorden aan de normen en waarden van de Heere. Goddelijke normen die een blijvende geldigheid hebben. Het is onterecht om de Oudtestamentische wet op te vatten als een hoeveelheid regels die een mens uitsluitend bepalen bij zijn eigen zonden. Zonder afbreuk te willen doen aan deze Bijbelse gedachte, moeten we wel bedenken dat de oorspronkelijke bedoeling van de wetgeving anders is. Zij is een door God gegeven middel om hem toegewijd te zijn. De context waarin de Oudtestamentische wetsteksten staan, maakt deze positieve functie van de wet zichtbaar. De geschiedenis van de wetgeving aan de Sinaï wordt voorafgegaan door de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Na de uittocht volgt de verbondsluiting. Een onderdeel hiervan is de overhandiging van de wet. De plaatsing van de wetgeving na de bevrijding uit de slavernij van Egypte heeft iets te zeggen over de functie van de wet. De wet wordt niet gegeven als een voorwaarde voor de bevrijding uit de slavernij. Eerst betoont de Heere zijn genade aan de Israëlieten en daarna ontvangen zij de wet. Dit kan ook worden betrokken op de christelijke gemeente. Net zoals Israël kan een christen de bevrijding en het verbond niet verdienen door de wet te houden. Gods genade gaat aan alles vooraf. Het feit dat de wet geplaatst is na bevrijding en verbond, betekent dat de Israëliet middelen krijgt om de ontvangen vrijheid te behouden. Dit mag hij gaan doen wanneer hij het beloofde land binnentrekt. Daarin is een parallel aanwijsbaar met de positie van een christen. De Heere komt eerst met zijn bevrijding, die tot stand is gebracht op Golgotha. Vervolgens roept hij de gelovigen op tot een nieuwe gehoorzaamheid en levenswandel. Romeinen 6 vers 4. De wet is na het apostelconvent in Handelingen 15 niet meer volledig geldig voor de nieuwtestamentische gemeente uit de volken. De wet was een middel voor Israël om Gods genade te laten zien, maar niet iets waaraan de kerk zich in alle bijzonderheden dient te houden. Maar dat neemt niet weg dat de opdracht om Gods persoonlijkheid zichtbaar te maken aan de hele schepping nog steeds geldend is. De schepping verlangt er zelfs naar. Romeinen 8 vers 19. De kerk heeft in die zin dezelfde opdracht als Israël. Ze heeft ook dezelfde uitgangspositie als het oude Israël. Zij is bevrijd van onderdrukking en slavernij. In de kern van de zaak heeft ze dezelfde wetten waarmee ze Gods karakter kan laten zien. De liefde voor God en voor de naaste en zijn verlangen naar onze wederliefde. Matteüs 22, vers 37 tot en met 39. De decaloog en het bondsboek zijn niet uitsluitend middelen om ons de zonde te laten kennen, maar vooral gegeven opdat Gods heerschappij zichtbaar zou worden. De Oudtestamentische wet is voor de Nieuwtestamentische gemeente beperkt. Zij is in de eerste plaats gegeven aan Israël. Maar aan de Oudtestamentische wet liggen beginselen ten grondslag die vandaag wel degelijk kunnen worden toegepast.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Wannex Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.